0: Drie uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. En Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond laten we orgelmuziek horen die past bij Goede Vrijdag. Het eerste werk wat we gaan beluisteren is een werk van Felix Dreeseke, Jezus am Kreuz. En het wordt gespeeld door de Duitse organist Felix Friedrich, geboren in 1945 in Hoogweizen bij Dublin. Hij studeerde kerkmuziek en orgel in Dresden en Weimar. In 1976 werd hij benoemd tot organist van het orgel van Tobias Heinrich Gottfried Troost in de Schlosskirche Altenburg. In 1987 promoveerde hij aan de Martin Luther Universiteit van Halle-Wittenberg. Muziekwetenschappelijk werk vormt een belangrijk onderdeel van zijn artistieke oeuvre. Hij speelt op het Jemlich-orgel van de Christuskirche in Dresden. Het orgel is het meest grote romantische orgel uit die tijd. We gaan dus luisteren naar Felix Friedrich op het orgel van de Christuskirche, Jezus am Kreuz.

De volgende organist die we gaan beluisteren is Michael Christfried Winkler. Geboren 18 maart 1946 in Zorbau bij Weissenfels. Hij studeerde protestantse kerkmuziek met als specialisatie orgel in Halle, Leipzig en Praag. Van 1970 tot 1982 was hij kantoor en organist in Keuten. In 1980 werd hij benoemd tot directeur van de kerkmuziek en in 1983 tot organist in Dresden. En wel in de Kreuzkirche. We horen hem ook op het orgel van de Kreuzkirche, een orgel gebouwd door Jemlich. Het orgel, de bouw van de planning, begon in 1956. En

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is een werk gespeeld door Philippe Lefebvre. Hij werd geboren 2 januari 1949, Frans organist uiteraard. Hij studeerde aanvankelijk filosofie. Hij volgde enkele lessen bij Pierre Cochereau en ging op diens advies studeren aan het Conservatoire de Lille bij Jean Joulet. Later werd hij aangesteld als organist van de kathedraal Notre-Dame en Saint-Vaast d'Arras. Hij won de Prix de la Fondation Marcel Blustin-Blanchet en in 1971 de eerste prijs voor improvisatie op een internationaal concours van Lyon. In 1973 won hij weer een Grand Prix Improvision van Chartres en werd vervolgens titulair organist van de Notre-Dame in Parijs. We horen hem ook op het orgel van de Notre-Dame, het grootste orgel van Frankrijk. Na de brand werd het orgel gelukkig gespaard. Het moest alleen grondig gereinigd worden. En hij heeft circa 8000 pijpen en 115 registers. We horen van Johann Sebastian Bach, Bachwerken 686, aus tiefer Not.

De laatste organist die u vanavond gaat horen is een Nederlandse organist, Gerben Budding. Hij ontving zijn opleiding aan het Utrechts Conservatorium. Daar behaalde hij een bachelor- en mastergraad orgel met als hoofdvak improvisatie. Beide summa cum laude en een eerste graad bevoegdheid als kerkmuzikus en een bachelor- en mastergraad koordirectie. Jaren was hij organist van de grote kerk in Gorinchem op het Bets-Witte-orgel, waar we hem zo ook gaan beluisteren. Momenteel is hij kerkmuzikus van de Goudse Sint-Janskerk en hij is tevens door de gemeente aangesteld als stadsorganist. Hij is ook vespe-organist en verbonden bij de Utrechtse Dorpkerk. We gaan luisteren naar een werk van Samuel de Lange junior en wel het Adante uit de eerste sonate in C-mol, opus 5, Aus tiefer Not.

Dat was dan het programma Orgelmuziek voor vanavond, geheel gewijd aan muziek passend bij Goede Vrijdag. De techniek was in handen van Harro Timmerman, de samenstelling Anton Kanus en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens iedereen een heel gezegende Pasen toe.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

was morgenrood. Op een koele morgen, wanneer alles nog gerust, schijnt de lucht als een gouden gloed. Daar opent de Almachtige Vader de hemelse deur en kijkt dan neer op berg en dal. Weldra wekt hij de mensen, maant ze tot daden, geeft ze sterke en heilzame raad. Dan komt fel schijnend de zon tevoorschijn en sluit langzaam de hemelse deur. Das Morgenrood werd gezongen door Oriolus onder leiding van André van Vliet. Welkom op deze druilerige, winderige zondag 30 augustus 2026. Bij Gewijde Muziek, een programma van Stilok op Eén Vallei. Fijn dat u erbij bent. Van 9 tot 12 zijn we er met om 9:30 de kerkdienst vanuit de Vredeskerk in Veenendaal. Tussen 11 en 12... meer kerkelijke informatie. Vakanties zijn voorbij. Dus de kerkelijke activiteiten komen zo langzamerhand ook op gang. Kantate 77. Zo dadelijk. God liefhebben en je naaste is het onderwerp. Uit Lucas 10, de vers 27 staat centraal. Maar eerst gaan we luisteren naar de Veluwse zangertjes onder leiding van Gijs Evers. Schip der Golven.

De Veluwse zangetjes waren dat. Cantate 77. De tekst is gebaseerd op Lucas 10, de vers 27. Heb de Heer uw God lief met uw hele hart, met uw hele ziel, met al uw kracht en met uw hele gemoed en uw naaste als uzelf. Een dubbel gebod. We gaan luisteren naar het eerste couplet, maar dat niet voordat ik de tekst daarvan heb genoemd. Du sollt Gott deinen Herren lieben von ganzem Herzen. Heb de Heer uw God lief, met uw hele hart, met uw hele ziel, met al uw kracht en met uw hele gemoed en uw naaste als uzelf.

Zo moet het zijn. God wil ons hart voor zich alleen hebben. Wij moeten van ganse harte voor de Heer kiezen zoals het hem behaagt. En vooral blij zijn dat hij ons gemoed door zijn geest aansteekt. Want pas dan kunnen wij van zijn genade en goedheid werkelijk zeker zijn.

Mijn God, ik heb u van harte lief. Mijn hele leven is u toegewijd. Laat mij toch uw gebod erkennen en zo in liefde ontbranden, dat ik u eeuwig kan liefhebben.

Geef me daarbij, mijn God, het hart van een Samaritaan, zodat ik tegelijkertijd ook mijn naaste lief heb. En als hij pijn lijdt, ook verdriet om hem heb. En hem niet voorbij loop. En hem alleen laat in zijn nood. Geef dat ik zelfzucht haat. Dan zult u mij ooit het vreugdeleven naar mijn wens, maar uit genade schenken.

Ach, in mijn liefde blijft alles onvolmaakt. Hoewel ik me vaak wil houden aan dat wat God zegt, ontbreekt mij toch de mogelijkheid.

Jezus bent zelf het voorbeeld van ware liefde. Geef mij ook genade en kracht, zodat ik God en de naaste lief heb. Zodat ik bij alles waar ik maar kan, steeds iedereen lief heb en help naar uw woord en zoals u dat zelf doet.

U hoorde kantaten 77, BWV 77, Du sollt Gott deinen Herren lieben. De tekst van de kantaten is gebaseerd op Lucas 10, de versen 23 tot en met 27. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan over de liefde tot God en tot je naaste. De uitvoering was van het Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Ton Koopman.

Grijsheidwaardig, een lied gezongen door het meisjeskoor Shalom uit Elburg onder leiding van Wim Magré. Tekst voor dit lied is gebaseerd op Openbaringen 4 vers 11. En daarmee is het pakweg 4 minuten voor 9:30 geworden en tijd om over te schakelen naar de Vredeskerk in Veenendaal. Voorganger in de dienst is dominee L. de Wit. Hier vanuit de studio van Stiel wensen we u een hele goede dienst toe.

Thank you.

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten en degenen die online met ons verbonden zijn. Namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Eerst een overlijdensbericht. Vannacht is overleden de heer C. van Rabenswaai. Laatst gewoondhebbend Edelmanlaan 34 in de leeftijd van 89 jaar. In de voorbeden gedenken we zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Verdere gegevens zijn nog niet bekend en wij denken hem in een moment van stilte.

In deze dienst, waarmee we ook de vakantie Bijbelweek afsluiten, gaat onze wijkpredikant dominee De Wit voor. Vanavond in de dienst om 6:30 hoopt dominee M. Bos uit Edeveen voor te gaan. In verband met het heilige avondmaal dat we op 13 september aanstaande hopen te vieren, zal de ochtenddienst volgende week in het teken staan van de voorbereiding op het heilige avondmaal. Volgende week zondag zal in de middagbijeenkomst in de Poosteren de heilige doop bediend worden aan Manoa Cornelis Hendrik Evers. Deze dienst valt onder verantwoordelijkheid van de Vredeskerk en wordt geleid door dominee P.L.D. Visser. Op donderdag 3 september aanstaande hopen Hilda Donkersteeg en Koen Barten in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vinden plaats in het kerkje op de Heuvel in Hilsum. En deze dienst vangt aan om 10:30 en zal geleid worden door dominee A. Langeweg. Aanstaande donderdagmiddag, 3 september, is er Bijbelstudie in Shalom. Iedereen is hartelijk welkom. Inloop vanaf 14:00 en aanvang 14:30. Volgende week is er na de ochtenddienst gelegenheid om samen koffie, thee of fris te drinken in Shalom. De diaconale collecte van volgende week zondag zal bestemd zijn voor noodhulp aan Nepal. De GZB wil via partnerorganisaties in Nepal de getroffen gezinnen bijstaan en hen helpen met de eerste levensbehoeften. Voorafgaand aan de woordverkondiging worden er in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede is bestemd voor het jeugdwerk. En de derde collecte is bestemd voor het werk in de eigen wijk. De collecten tijdens deze dienst en ook de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte bij u aanbevolen. En ter voorbereiding op deze dienst zingen we de liederen op het uitgereikte liederenblad. En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.

ons hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid, die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zijn deze week al heel veel keer hier in de kerk geweest, heel veel dagen. En ook vandaag op deze eerste dag van de week komen we hier eerst samen om de Heere God de lof toe te zingen. En dat doen we met de woorden van Psalm 75. U alleen, u loven wij. Het eerste en ook het zesde vers. 1 en 6 van Psalm 75.

Een van de wonderen die de Heere God heeft gedaan, dat is onder andere ook zijn geboden gegeven, zodat wij weten hoe de Heere wil dat wij zullen leven. En wij gaan ons leven daaraan spiegelen. Dat wil zeggen, we gaan kijken als we de geboden horen, of we die geboden ook hebben gehouden. En als die geboden ons laten zien dat we gezondigd hebben, gaan we ook vragen om vergeving. En wij zingen daarna uit Psalm 100, het tweede en ook het vierde vers. Het tweede en het vierde van Psalm 100. Maar eerst horen wij de woorden die God ons heeft gegeven. Toen hij al deze woorden sprak, zei: ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die afgoden niet dienen. Want ik, de Heere, ben een ijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeet.

geld aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zomaar, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor een schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Dat wil zeggen afzonderd van al de andere dagen. Want zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets zult u begeren wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus op deze aarde rondwandelde, toen heeft hij een keer gezegd wat de hele samenvatting van die wet is. En toen heeft de Heer God gezegd, u zult de Heer uw God lief hebben met heel je hart. En met heel je ziel, en met heel je verstand en met heel je kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.

Samen gaan wij bidden. Dan gaan we ons voorbereiden om de Heere God te ontmoeten. Dan leggen we even de dingen uit onze handen weg en dan doen we onze handen samen. En dan gaan we samen bidden of de Heere God ons zijn zegen wil geven over deze dienst. Zullen wij samen bidden? Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U bent het die heel deze aarde hebt voortgebracht en die daarvoor zorgt, dag en nacht, die ook in de afgelopen nacht ervoor zorgde toen wij sliepen en het ons niet bewust waren, maar onze ademhaling ging door en wij mochten weer ontwaken. U gaf nieuwe kracht, zodat we weer konden opstaan. U zorgt niet alleen voor heel de schepping, maar u zorgt er ook voor dat uw dienst door mag gaan. Dat er een kerk is, dat we naar de kerk toe kunnen. Dat we dat ook in vrijheid mogen doen. En wil u hartelijk dank zeggen, Heere, voor al die dagen, ook in de afgelopen week, dat we hier mochten zijn. En voor al het goede wat u schonk tijdens de vakantie Bijbelweek. Vooral de leidinggevenden die er mochten zijn, die zich mochten inzetten om de kinderen door te geven, ook de woorden van u. En wat hebben we veel gehoord, Heer, over de grote wonderen die u deed en die u doet in deze wereld. En er is dat eerste wonder van de Bijbel, wat ons verteld wordt door u, dat is uw machtige scheppingswerk. En we hebben het vandaag ook gezegd. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En nu is het eerste wat u schiep, Heere God, dat was het licht. En wij belijden vanmorgen dat dat licht bij ons niet is. We horen dat straks ook vanuit uw woord, bij ons is van nature de duisternis. En zijn de werken van de duisternis, dat is het zondige. U heeft uw goede geboden gegeven. Maar in de achterliggende week, hoe fijn en hoe mooi het ook allemaal was, waren er ook dingen die u niet goed vond. En waarmee wij u als kind, maar ook als ouderen, verdriet hebben gedaan. Soms zonder dat we het zelf in de gaten hadden. O Heilige Geest, wilt u bij ons zijn? En wilt u onze ogen, onze geestelijke ogen openen, opdat wij u mogen zien, Heer Jezus Christus, dan pas, als wij u zien, dan weten wij pas hoe u het heeft bedoeld. Dan kunnen we ook pas werkelijk tot ontdekking van zonde en schuld komen, als wij u zien, het licht van de wereld. En daarom bidden wij, Heere, open onze ogen en laat u zichzelf zien in de verkondiging van het woord. En dan hebben wij uw Heilige Geest nodig. U heeft het al bij onze doop beloofd. Uit onszelf, Heere God, kijken wij wat rond over deze aarde. Maar kunnen wij niet bedenken de dingen die van u zijn. En daarom vragen wij van u, wilt u onze ogen openen? En wilt u ons geven dat we net als Bartimeus tot u de toevlucht nemen en u mogen zien, de Jezus Christus, als de redder van de wereld. Als de zaligmaker. Zodat wij verder mogen zien dan dit aardse leven, mogen zien tot in de eeuwigheid van u. Heere, wees ons allen nabij, wie wij ook zijn, welke leeftijd wij ook hebben. Het woord is voor alle leeftijden. U heeft zelfs de kinderen uitgenodigd om tot u te komen. Heere, geef dat dat ook vanmorgen zichtbaar mag zijn. Maar vergeet alstublieft ook de ouderen niet. Vergeet hen niet, Heere, die met ons mee verbonden zijn door middel van de kerkomroep. Vergeet hen niet die in ziekenhuizen, verpleeghuizen verblijven. Wilt u uw genade aan ons allen schenken? Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen door uw Zoon, de Jezus Christus. En om het werk wat hij aan het kruis heeft volbracht. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen.
heb hier een heel boek bij me met woorden. En je weet wel hoe we dit boek noemen, hè? Dit boek noemen wij de Bijbel. En ik heb dat ook niet altijd dat ik daar even goed bij nadenk. Maar deze Bijbel hebben wij van de Heere God ontvangen. Dus als ik uit deze Bijbel, en we hebben dat van de week, afgelopen week ook gedaan. Als ik uit deze Bijbel ga lezen, dan zijn het niet de woorden van de dominee. Ook niet de woorden van je vader en moeder. Maar wij gaan luisteren naar de woorden van de Heere God. En wat de Heere God heeft gezegd. Zullen wij samen lezen vanaf Lucas 18, vanaf vers 35. En dan staat het, gebeurde nu toen hij, dat is de Heer Jezus, dicht bij Jericho kwam dat een zeker blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelde hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep en hij zei, Jezus, zoon van David, ontfermt u over mij? En zij die vooraan liepen bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer, zoon van David, ontferm u over mij. Jezus dan bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende. En hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Tot zover. Wij gaan, voordat wij de woorden van God horen in de verkondiging, gaan wij samen zingen uit Psalm 116, het eerste en ook het 11e vers. En wij mogen onze gaven geven voor de dienst van de Heere God en ook voor de dienst van de barmhartigheid. En daarna zingen wij Psalm 116, vers 1 en 11.

hier de Bijbel weer voor mij en ik lees een van de teksten waarover de preek gaat. Dat is in vers 38, daar staat: en hij, de blinde man, die riep en zei: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En dan staat er in vers 40, Jezus bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. Nou, als thema ook van de preek is het thema van heel de week, wereldwonders. En dat hebben we aan het begin van de Bijbelweek eigenlijk al gezien. Je keek je ogen uit. Nou ja, eerst, als ik helemaal naar het begin van de Bijbel ga, toen zag je helemaal niets. Er was geen licht. Dat staat hier. De aarde was woest en leeg en duisternis was over heel de watervloed. En dan begint de Bijbel gelijk met een wonder. En daar wil ik eerst met jou over nadenken, ook met u. Wat is eigenlijk een wonder? Hoe zou je dat moeten zeggen? Wat is een wonder? Weet jij het? Wat denk je? Dan gebeurt er iets wat God doet, hè? En weet je wat er zo bijzonder is van dat wonder? Wat God doet, dat is toch iets anders dan wat wij mensen doen. Want een wonder zou je kunnen zeggen dat God iets doet wat wij niet kunnen. Kijk, als wij iets gaan maken, nou ja, dat heb ik ook gezien toen ik bij jullie op bezoek was, hier in Shalom. Toen had de leidinggevende had allemaal spullen klaargelegd. Er stond lijm, er stond waskarton, er waren dingen om op te plakken, op te versieren. Dat lag allemaal keurig netjes klaar. Dus als wij iets gaan maken, wij maken ook dingen, maar dan doen we dat altijd van iets wat er al is. De stoel waarop je zit, die is gemaakt van hout en van staal en dat hebben wij daarna gemaakt. Maar nou, de Heere God. Want wat heeft de Heere God? De Heere God heeft nog niets. Er is nog niets. Maar de Heere schept uit het niets. Over wereldwonder gesproken. De Heere God heeft niet eerst allerlei dingen nodig die op tafel klaargelegd worden voordat hij dan iets kan gaan maken. Er was woestheid en leegheid. En dan is het eerste wat God doet, er zij licht. Dat zegt God. Dus God maakt dingen. En dat moet je vanmorgen proberen heel goed te onthouden, heel je leven eigenlijk. God maakt dingen door te spreken. Dat doet hij met zijn mond. Hij zei het, laat er licht zijn. En er was licht. Nou, en toen konden wij, hè, dat was de eerste Bijbelontmoeting, toen konden wij onze ogen uitkijken natuurlijk. Hè, de zon, de maan en de sterren. En wij genieten ervan tot op de dag van vandaag. Over die wonderlijke dingen in de vakantie, die verduistering van de zon. Dat je zegt, wat een machtige wonderen. Wij kijken ernaar. En wij kijken naar de bomen die God tevoorschijn heeft geroepen. En de vogels die God schiep. Hier op het achterkant van het kerkboekje zie je al de scheppingsdagen. Zie je zomaar voorbij komen. Maar kijk eens daar. Zie je hem zitten? Daar zit Bartimeus. Bartimeus die ziet het allemaal niet. Hoe komt dat? Hoe komt dat Bartimeus het niet ziet? Hij is blind. Ja, hij kan niks zien. Hij heeft zijn ogen wel gewoon open. Maar hij ziet niets. En de mensen die bij Bartimeus wonen, die weten het wel. Want iedere dag zit hij daar langs de kant van de weg. Altijd in het donker. Nou, doe je ogen maar eens even een poosje dicht. En ik heb dat ook gedaan toen ik met deze preek bezig was.
Het is wat, helemaal niks kunnen zien. Maar wat heb jij vandaag al niet gezien toen je gewoon naar de kerk toe kwam? Vanmorgen toen je opstond, gewoon je kamer. Toen je beneden kwam, de tafel al gedekt. Toen je naar de kerk toe kwam, alle dingen in de natuur die je al zag. Wil je elkaar eens even in de ogen kijken? Gewoon naar elkaars ogen kijken, moet u ook eens doen. Zo eens even naar de... We hebben het even een hele grote wonder, hè? Een boom en een zee. En we hebben het over de mens. Maar nou kijk ik alleen maar eens even naar die twee hele kleine... Ik durf er geen eens erg goed aan te zitten. Maar met ogen moet je heel voorzichtig zijn. En kijk even naar die twee kleine bolletjes. Ik zie ze bij jou ook zitten. Dat is toch een wonder? God heeft eigenlijk... Ik bedoel dat hele bieden, God heeft eigenlijk in jouw hoofd twee fotocameraatjes neergezet. En die twee kleine bolletjes, die kunnen al dat prachtige om me heen, moest om me heen kijken, allemaal zien. Alles kan ik zien. Daar is licht voor nodig. Zonder licht kunnen wij niet zien. Dan is net de wereld een pikdonkere kamer. En God heeft er, en dat weet ik ook niet hoor, dat heb ik aan de dokter gevraagd, want ik heb ook niet zoveel verstand van ogen, maar de dokter heeft me dat verteld, dat er hier bij je oog zit, voor dat bolletje, zit nog een lens. Oudere mensen onder ons, die weten dat wel, want dan kan die lens wat kapot gaan. Dan moeten ze een staaroperatie ondergaan. Maar die lens, die zorgt ervoor dat ik alles scherp zie. Als ik hier mijn Bijbel voor me heb, kan ik gewoon scherp de letters lezen. Nou word ik een beetje geholpen door mijn bril die daar een beetje mee meehelpt, omdat mijn lenzen al wat slechter zijn geworden. Maar dat heeft God geschapen, wereldwonder. En weet je, dat wist ik ook eerst niet, dat alle dingen die ik zie met dit bolletje, die zie ik op zijn kop. Je ogen zien alles op zijn kop. Waarom dat precies is, weet ik niet. Maar vervolgens hier, dan gaan die beelden die ik zie, die gaan hier naar mijn hersenen. Wat een wonder, hè? Wereldwonder. Heren. Onze Heren. Hoe machtig is uw naam. Dat hier in mijn hoofd gebeurt, dat die beelden weer omgekeerd worden. En dat gaat zo razendsnel, daar hoef ik helemaal niet bij na te denken. Alleen... Bij Bartimeus functioneerde dat niet. Hij zag helemaal niets. En dan ga ik nog een keer met jullie naar hem kijken. Want als je naar hem kijkt, dan zie je eigenlijk niks aan hem. Dat is altijd het hele aparte bij mensen ook die blind geworden zijn. Die kunnen gewoon wel hun ogen open doen, alleen ze zien het niet. Jij kijkt naar die man en je denkt misschien er is niks aan de hand. Maar van binnen is het helemaal donker. En weet je, als het donker is, dat heeft ook iets met bang te maken. Het heeft ook iets angstigs. Als je niet weet wat er om je heen gebeurt. Als je van alles hoort, maar het niet ziet. Als je mensen om je heen hoort en je weet niet wat er allemaal om je heen plaatsvindt als het donker wordt. En dan ga ik nog een keer de kerk rondkijken. En dan zie ik alle mensen... En ik zie jullie allemaal. En het kan zomaar zijn, dat kan ik niet zien, want je ziet er gewoon uit. En toch kan het zijn dat je zegt, ja dominee, bij mij van binnen is het ook een beetje donker. Niemand weet het, niemand ziet het. Er zijn heel veel mensen in de kerk waar het soms ook een beetje donker is, dan zijn ze verdrietig. Er zijn de dingen gebeurd, dat noemen wij in de Bijbel, dan wordt het een beetje donker. Dat kan zijn dat je straks naar school toe gaat en je bent met zoveel vreugde naar de school gegaan, maar het gaat niet goed, het gaat mis bijvoorbeeld op school. Je wordt geplaagd op het schoolplein en dan wordt het van binnen een beetje donker. Dan heb je ook geen oog meer voor al die mooie dingen om je heen. Er zijn mensen in de kerk die weten dat. Die vinden het leven soms niet altijd makkelijk, dan is het ook donker. Chaotisch in deze wereld.
Gemeente, er gebeurt nogal wat. Als ik ook naar u kijk in deze wereld die God zo mooi geschapen heeft. En juffrouw Marieke die zei dat ook. En naast al het mooie hebben wij als mens de wereld niet zo mooi gemaakt. En dan kan je het allemaal niet meer begrijpen. Bang dus in het donker. Je kan zelfs zo bang zijn, omdat je zegt, ik zie God eigenlijk ook niet. Nou, dat kom ik ook tegen. Mensen die dat tegen mij zeggen, waar is God? Waar is de Jezus eigenlijk? Ja, op de vakantie Bijbelweek was het gezegd, de Jezus is altijd bij je. Maar waar, ik merk het eigenlijk niet. Nou weet je, toch wel, hij komt hier vanmorgen, we gaan niet alleen naar die man kijken die daar zit, hij komt hier vanmorgen toch voorbij. En dat is nou het heerlijke bij de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt niet, ik ga eens in de kerk kijken bij mensen waar het al helemaal licht is, die alles al zien, die mij al zien. Nee, de Heer Jezus gaat juist op zoek naar mensen die hem nog niet zien. Jezus, dat is het grootste wereldwonder, die kwam in de nacht naar deze aarde. In het donker, bij mensen die God niet meer zagen. En dat ga ik ook proberen uit te leggen. Kijk, want in de Bijbel heeft donker, duisternis, heeft ook met zonde te maken. En wat is nou zonde? Nou, dan ga ik eerst weer bij God beginnen. Ik zei net aan het begin van de preek, God schiep het licht. Maar nu ga ik nog één stapje verder. God zelf is het licht. Dat wil zeggen, in God staat in de Bijbel is totaal geen duisternis. God enkel licht. En donkerheid, dat heeft in de Bijbel niet met de Heere God te maken. Maar het heeft in de, weet je het, niet met de Heere God, maar met de duivel te maken. De duivel is donker. En toen wij als mensen in het paradijs naar de duivel gingen luisteren, ja, dat was aangrijpend. Toen hebben wij, toen we eerst naar de Heere God keken, toen hebben we de Heere God gezien. Adam en Eva, ze zagen God. Maar toen ze hun rug naar het licht toekeerden, toen werd het donker. Dat kwam niet door de Heere God. Maar dat kwam omdat ze zich van het licht afkeerden. Nou, toen werd het donker in hun hart. Dat hebben jouw vader en moeder denk ik al verteld. Dat vertel ik niet voor het eerst. Dat wij geboren worden, dat we een donker hart hebben. Een hart wat vol zit met dingen die niet van de Heere God zijn. En jij kan dat zelfs in de preek denk ik een beetje begrijpen. Hè? Want ik kom mensen tegen die zijn blind geworden. Misschien wel eens iemand ontmoet. Die kon eerst alles zien. En toen is er wat met zijn ogen gebeurd en toen is hij blind geworden. En die vertelt ook aan mij, dominee, ik kan wel niks meer zien, maar in mijn gedachten kan ik al die beelden nog voor me halen. Want ik heb de bomen gezien en ik weet hoe een boom eruit ziet. Dat is één. En ik kom mensen tegen die zeggen, dominee, ik ben blind geboren. Vanaf mijn geboorte af. Ik heb het nooit kunnen zien. Nou, en nou naar mij. Als het nou gaat over mij als dominee, jou als kind. Ik ben blind geboren. Nee, niet met deze ogen. Maar wel dat ik God niet zomaar meer kon zien. Donker van nature in mijn hart. Nou, ik kijk ook even naar jullie, naar de gemeente als ouderen. U weet dat wat ik zeg. Ik hoop dat u het ook in uw hart weet. Ik hoop dat u het ook aan uw kinderen doorgeeft. Want je kan daarmee proberen te leven. Je kan daarmee proberen te leven. Maar je kan er niet mee sterven. Je moet zeker weten dat het licht in je hart geworden is. En dat wil ik vanmorgen echt heel bijzonder tegen jullie zeggen. Dat je niet moet rusten voordat je weet dat het licht in je hart is. Nou, we gaan kijken hoe wordt het nou licht in je hart.
Want daarom komt de Heer Jezus namelijk langs. Jezus wil niet dat het donker blijft. En toen is Hij gekomen. Wie is Hij? Wel, Hij is ook God. En wat is God? God is licht. Ja, zegt Jezus, ik ben het licht van de wereld. En dat Hij God is, geloof je dat? Dat Jezus ook God is? Ja, zeg je. Want de juffrouw heeft van de week verteld, donderdag nog, van dat die discipelen met dat bootje op de zee waren, weet je nog? En dat de Heer Jezus daar ook in dat schip was. Nou, dat kan geen mens hoor, wat er toen gebeurde. De storm was zo hoog, weet je het nog? Bijna vergingen ze met heel dat bootje. En wat doet de Heer Jezus? Hij ging staan. Zei, wind, wees stil. Zwijg. En de wind werd stil. En de golven waren weg. Jezus is God. Dan is Jezus ook licht. En dat betekent dus als Jezus in jouw hart komt, als Jezus in uw hart komt, dat het dan ook weer licht wordt. Nou, kijk weer even naar die man. Zit daar donker. Kan niks zien, kan Jezus ook niet zien. Heel veel mensen eromheen. Al die mensen die eromheen lopen, die hebben zelf denk ik niet eens in de gaten dat ze zelf ook een donker hart hebben. Zij roepen niet eens straks tot Jezus. Zij weten amper dat Hij het licht van de wereld is. Die blinde man kan het niet zien. Maar weet je wat wonderlijk is? Hij kan het wel horen. En weet je nog aan het begin van de preek, hoe doet God wonderen? Dat doet Hij door te spreken. En als jij nou aan mij vraagt, dominee, hoe kan het nou licht in mijn hart worden? Nou, dat is dat je luistert. Je hebt dan niet eens je ogen nodig. Dat is mooi in de kerk. Je hebt niet je ogen nodig. Je hebt je oren nodig. Het geloof werkt God door het gehoor. En deze man hoort in ieder geval iets dat er aan de hand is. En hij zegt tegen die mensen, wat is er? En wat zeggen die mensen dan tegen hem? Nou, de Heer Jezus, de Nazarener. Die man uit Nazareth, die komt voorbij. Je moet wel je mond dicht houden. Niks zeggen. We luisteren naar die man, wat hij te zeggen heeft. Ze gaan. Ja, zo, hij zit daar toch altijd al. Ze hebben eigenlijk helemaal geen aandacht voor hem. Ze kijken verder helemaal niet naar hem om. Wat zou Jezus nou doen? Zou Jezus dat ook doen als iemand in het donker zit? Er zomaar aan voorbij gaan? Die man weet dat nog niet, maar die man die blijft wel roepen. Die man die gaat kijken, nou komt er iets moois. Hij heeft eerst gehoord dat Jezus voorbij kwam. En nu gaat hij zelf ook roepen. Heer Jezus, man van Nazareth. Nee, hou even. Goed lezen in je Bijbel. Heb je Bijbel voor je, u ook? Goed kijken wat er staat. Dat zeggen de mensen. De man van Nazareth gaat voorbij. Maar het is heel opvallend, dat zegt deze blinde man niet. Deze blinde man roept iets anders. Die zegt, zoon van David. Hé, die man heeft het nog beter begrepen dan al die mensen die konden kijken. Die man kon het niet zien. Maar hij heeft blijkbaar heel goed naar de Bijbel geluisterd. Dat vind ik ook het mooie van jou als je luistert. Hè? Dus voordat wij gaan roepen, wij weten niet eens wie we moeten roepen. Voordat wij gaan roepen, gaan we altijd heel goed luisteren. En deze man, die blinde man, die heeft gehoord wat er in de Bijbel staat. Dat de zoon van David zou komen. En heb jij dat ook wel eens gehoord in de kerk, dat Jesaja, ken je Jesaja? Die heeft het al gezegd. De zoon van David zal komen om de blinde ogen te openen. Om mensen die gebonden zijn los te maken. Uit het gevangenhuis. Die in duisternis zitten te bevrijden.
Nee, hij kan het nog steeds niet zien. Het is nog steeds donker. Maar hij weet wel, die man kan me helpen. En hij roept. Nee, hij ziet niks, maar hij gelooft. Dat is het, hè. Als je het woord van God hoort en gelooft, ga je roepen tot hem. Nou, die mensen begrijpen er niks van. Irriteren zich. En die zeggen tegen die man, joh, zwijg. Ze houden hem bij Jezus notabene vandaan. Zien ze dan niet wie Jezus is? Weet je, dat is in de preek heel mooi. Het is Lucas 18, hè? Ben je bijna aan het eind van Lucas. En als je met mij mee zou kijken hier, op de plaats waar die man zit, heeft Jezus hier vlak van tevoren gezegd, ik ga naar Jeruzalem. Ik ga daar alles volbrengen wat bij God volbracht moest worden. Ik ga de zonde wegdragen. Ik ga de duisternis in om jullie het licht te geven. Maar de mensen, ze zijn druk met zichzelf. En ze bekommeren zich eigenlijk helemaal niet waar Jezus naartoe gaat. En ze zeggen opnieuw tegen Bartimeus, hou je mond dicht. Kan hè, dat u in de kerk zit. En dat u eigenlijk nog nooit geroepen hebt. U hebt al heel veel over Jezus gehoord. Maar ik vraag dat straks aan de kinderen, maar ik vraag het straks eerst aan u als ouderen. Heeft hij uw roepstem al eens gehoord? Heer Jezus, ik kan u niet meer zien, ik ben zo blind geworden. Het is zo donker in mijn hart. Of probeert u ermee verder te leven? Dat is aangrijpend, dit zijn mensen die ermee verder leven. Dan ga ik aan jou ook vragen, heb jij wel eens tot Heer Jezus geroepen? Je hebt van de week gehoord dat Heer Jezus altijd nabij is. Je hebt gehoord dat hij je wil helpen. Nou, je kan als kind ook zeggen, dominee, ik red het allemaal zelf. Ik heb Jezus niet nodig. Nou, deze man redt het niet meer zelf. Er zijn dingen die we als mens niet kunnen, dat alleen God kan. Alleen God kan het licht in zijn ogen teruggeven. En daarom roept hij des te harder, zoon van David. Dat is mooi, hè? Dat is nou een teken van geloof. Als je nou aan mij wil vragen, dominee, wat is in de kerk nou een gelovige? Dat is iemand die volhardt in het roepen. Niet denken, ik heb één keer geroepen, nou ja, Jezus hoort niet gelijk, laat maar. Dan is het blijkbaar niet zo nodig. Ja, dat kon mijn kinderen vroeger ook wel eens doen. Dan vroegen ze wat aan mij, maar hadden geen tijd gelijk. En dan gaf ik niet antwoord. En daarna vroegen ze het nooit meer. Nou ja, dan hadden ze het blijkbaar helemaal niet zo hard nodig. Maar als je het heel erg nodig hebt, dan zeg je nog een keer tegen papa, papa, luister eens. Ik heb, nou, dan komt het wat je nodig hebt. Deze man blijft roepen over die mensen heen. Hij zegt, nu moet ik het weten, want nu komt Jezus voorbij. Stel je toch voor. Stel je voor dat jij Jezus voorbij laat gaan vanmorgen. En het de laatste keer is dat hij voorbij komt. Roep hem aan, staat er in de Bijbel. Nu hij te vinden is. Er komt een moment, dan is die genadetijd voorbij. Vandaag. Vandaag komt Jezus voorbij. En die man die beseft, ik moet het nu. Nu moet Jezus mij horen. Ik roep nog harder. Nou, ik heb iets van de week wel gehoord hoe hard jullie roepen kunnen. Hè? En ik zou zeggen, bij dit Jezus mag je zo hard roepen. Maar het wonderlijk is, Jezus hoort het wel hoor. Zelfs als je het zacht doet. Hij staat stil. Hij staat stil. Hij heeft het gehoord. Snap jij nou waarom ik aan het begin van de preek Psalm 116 liet zingen? Vind ik
is zo'n mooi psalm, hè? Niet alleen dat jullie als kinderen hem allemaal kennen, hè? Daarom is het natuurlijk ook mooi. Maar omdat het er zo mooi staat in die psalm: ik heb God lief, want hij hoort mijn stem. Gemeente, gelooft u dat ook? Wij roepen niet tevergeefs. Wie hem aanroept vanuit de nood van het leven, vindt bij hem gehoor. Er is in de Bijbel, daar mag u heel de Bijbel, daar mag je ook heel de Bijbel op nalezen, of je iemand kan vinden die geroepen heeft en de Heer Jezus niet geholpen heeft. Hij zegt het ook, hè? Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Een mooi vers wat we zingen en wat we ook doen. Nou, we gaan naar de Heer Jezus kijken. De Heer Jezus staat stil. Zie hem staan? Wat gaat de Heer Jezus nou doen? Nou, best spannend even, van wat gaat de Heer Jezus nou doen? Gaat hij gelijk naar die blinde toe, dat hij zegt, kom maar, ik kom bij je, ik zal je even helpen. Ik zal je... Nee, doet hij niet. Sterker nog, hij blijft gewoon eens even staan waar hij staat. Zij gaat niet gelijk naar die blinde toe. Hij gaat eerst die mensen een les geven. Al die mensen die tegen die blinde hebben gezegd, zwijg. En die blinde niet bij de Heer Jezus hebben gebracht. Dat is heel erg als je een vader en moeder hebt die je niet bij de Heer Jezus brengen. Als er mensen zijn die je bij de Heer Jezus vandaan houden. Dat heeft de Heer Jezus altijd heel erg gevonden. Laat zelfs de kinderen tot mij komen, heeft hij gezegd. En dan gaat hij eerst die mensen een les leren. Dan zegt hij tegen die mensen, breng die blinde eens bij mij. Je moet mensen niet bij de Heer Jezus vandaan houden. Dat is wat de leidinggevende probeerde deze week. Jullie bij de Heer Jezus te brengen. Dat is wat je vader en moeder als het goed is doen. Hè? De Heer Jezus gebruikt daar mensen voor. En dan kom ik er tegen, dan heb je een vriend. Die bijvoorbeeld bij de Heer Jezus brengt. Omdat je het zelf eerst niet wist. Of er komt zomaar een oudere die in je leven komt. Ik heb heel wat mensen in de pastorale praktijk mogen ontmoeten. Die niet een vader en moeder hadden die ze van de Heer Jezus hadden verteld. Dat de Heer God toen gezorgd heeft dat er iemand anders was. Die van de Heer Jezus is gaan vertellen. Misschien bent u dat wel. Mag God u daarvoor gebruiken? Hoe doet u dat eigenlijk? Loopt u langs alle mensen heen? Alle mensen in nood heen, met alle geestelijke nood, met alle zondenood? Of probeert u ze bij Jezus te brengen? En dan mag je zeker met alle nood bij de Heer Jezus komen. Als je ziek bent, als je een slecht cijfer hebt, als je fiets kapot is, als je... Nou, je kan het zo niet opnoemen, wat is er allemaal niet aan de hand in ons leven? Er is zoveel dingen die misgaan. En dan kijk ik ook weer even naar jou, maar dan kijk ik ook naar de oudere mensen. Die kunnen daar nog veel meer van vertellen wat er allemaal niet mis kan gaan. En dan mag je allemaal voorbij de Heer Jezus zijn. Daar kan hij voor zorgen. Of hij dat allemaal oplost, dat beloof ik je niet. Dat staat niet in de Bijbel. Er staat niet als je ziek wordt dat je altijd beter wordt. Dat heeft God niet beloofd. Maar God heeft wel beloofd dat hij in je hart wil zijn en daarvoor altijd wil blijven. En weet je, dat is het wonderlijke. Als wij dan bij de Heer Jezus gebracht worden, en als hij het licht van de wereld is en het licht in je hart maakt, weet je wie je dan gaat zien? En dat zegt Bartimeus, die zegt dat, hè, wat wil je dat ik doen zal? En dan zegt de Bartimeus dat ik ziende mag worden. Nou kan ik ook de grondtaal lezen. Nou staat er letterlijk in het Grieks dat ik omhoog mag kijken. Zie je hem daar zitten? Daar staat de Heer Jezus, staat boven hem, dat ik omhoog mag kijken. Het is eigenlijk dat gebed van Heer, open de ogen van mijn hart, opdat ik u mag zien. Nou ben ik even stil.
Zou dat kunnen? Zou dat gaan? Als het helemaal donker is van binnen. Zou het daar opeens... Nou ga ik eerst even naar de tekst die jullie geleerd hebben. Ja? Wat was het ook weer? Psalm 8, vers 10. Heere, weet je het nog? Heere, onze Heere, hoe machtig is mijn naam? Nee, nee niet, ik kan het niet. Uw naam op heel de aarde. Een wonder, dat is iets wat een mens niet kan. Alleen God. En hij doet het. Heere, dat ik u mag zien. En ter plekke opent de Heere de ogen van zijn hart. En mag hij de Heer Jezus zien. Mag ik hem hier zien in zijn woord. Mag ik hem straks zien in volle heerlijkheid. We hebben voor de dienst hebben we afgekondigd dat meneer Rabenswaai is overleden. Afgelopen donderdag was ik nog bij hem. En hij wist wel dat hij sterven ging. En weet je, hij verlangde ernaar. Hij had in de Heer Jezus had hij als kind al leren kennen. Dat vertelde hij zomaar. Toen hij bij zijn moeder op schoot zat. Wonderlijk, hè? Als kind al. God doet ook bij kinderen. En mocht hij zo al houden van de Heer Jezus en het diepe verlangen om nu voor altijd de Heer Jezus te mogen zien. Altijd. Hier al, de aarde, zijn woord. Straks in alle werkelijkheid. De mensen hebben hem bij hem gehaald. Kom, je mag bij de Heer Jezus komen. En we zeggen het vanmorgen ook. Kom Anton, kom Kees, kom Sofieke. Kom, we gaan naar hem toe. Hij roept je notabene. En hij roept je om bij hem te zijn. En bij hem te blijven. Dat is het laatste wat ik nog wil zeggen. Als die man Jezus ziet, wat denk je? Ja, dat wonder wat Jezus gedaan heeft. Met zijn ogen. Ja. Maar ook met zijn hart. Wat denk je als die Jezus in jouw hart komt? Zeg je dan morgen, nou wil ik weer bij hem vandaan? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. De staat van Bartimeus, dat hij opstaat en dat hij Jezus volgt. Ziet u het staan? Direct. Achter Jezus aan. Ik ga met hem mee. Jij ook. We gaan even met hem mee. Achter Jezus aan. We zitten in Lucas 18. En blijven volgen, hè? Niet ergens anders heen gaan. Achter Jezus aan blijven gaan. En ik vraag aan Bartimeus. Bartimeus, wat zie jij nou eigenlijk? Nou zegt Bartimeus, ik zie een man die naar Jeruzalem gaat. En wat zie je nog meer? Ik zie dat ze hem vastgrijpen. Heer Jezus vastgrijpen. Ik zie dat ze hem aan het kruis hangen. En wat zie je nou, Bartimeus? Ik zie mijn zaligmaker. Ik zie mijn redder. Wat zie je dan aan je redder? Ik zie het licht van de wereld die de duisternis ingaat. Hij voor mij. De diepe duisternis van de hel. In het rijk van de duisternis neerdaalt. Zodat ik mag wandelen als een kind van het licht. Nu en voor altijd. Amen. Wij gaan samen zingen. Het is niet een eenvoudige psalm. Maar afgelopen donderdag heeft juffrouw Marieke daar ons wel over verteld.
En daarom denk ik, is het ook wel heel mooi om hem te zingen. Weet je nog dat de juffrouw vertelde over die zee die God geschapen had en dat de Heere God had gezegd tot hiertoe en niet verder? Weet je nog van het konijn wat uit de tas kwam? Wat de Heere God geschapen heeft? En wat daar in de rots veilig een plekje zoekt. Nou, daar zingt deze psalm over, over die wonderen van God. En als je goed meekijkt bij vers 5 en ook vers 9, al zingend, dan zie je ook die dingen uit het verhaal van de afgelopen donderdagavond weer terugkomen. 104, vers 5 en 9.

gaan samen gaan wij eindigen met dankzegging. En onze voorbeden denken wij aan de volgende personen. We denken aan de familie van meneer Van Rabenswaai, mevrouw Van Rabenswaai Teunissen, haar kinderen, klein en achterkleinkinderen, nu een man en vader is overleden. En daarbij komt dat mevrouw Van Rabenswaai niet meer thuis kon blijven wonen en in de achterliggende week net verhuisd is naar de Denhorst aan de Eikenlaan. We bidden voor Gerrit-Jan Vink van de Tinnenweide 169. Op zijn vakantie in Oostenrijk kreeg hij een bijna hartinfarct. Na een zeer snel transport naar het ziekenhuis en de noodzakelijke operatie lijkt ernstige schade aan het hart voorkomen te zijn. En hij hoopt binnen afzienbare tijd te worden ontslagen en naar huis te kunnen worden gebracht. We bidden voor meneer Van Ginkel van de Duivenval 44. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis vanwege ontstekingen aan zijn benen en heup vanwege de wondroos. En als alles goed mag gaan, hoopt hij komende dinsdag met medicatie thuis verder te kunnen behandeld te worden. We denken aan mevrouw De Kleuver van de Brink van de Cavanselaan 114. Een mevrouw op hele hoge leeftijd. Tijdelijk is zij opgenomen in het revalidatie in het Zonnehuis te Doorn. Wij danken voor mevrouw Greet van de Steeg, die revalideerde in de Engelenburg. Deze week in grote dankbaarheid weer mocht terugkeren aan haar huis in de Groenelaan 57. Ook voor de geslaagde vakantie Bijbelweken die de afgelopen week gehouden werden in zowel de Vredeskerk als in de posters. We bidden ook voor de gaven die wij geven, dat die ook tot zegen van de mensen en tot eer van God mag worden besteed. Zullen wij samen bidden en danken. Heren, wij zeggen het opnieuw. Als een lofprijzing tot u, Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U doet een werk wat geen mens kan. U schept uit het niets. Dat kunnen wij niet. Wij hebben altijd materiaal nodig. Maar u spreekt. En het is er. U komt met het woord. En het woord brengt iets tot stand. Wat wij nooit tot stand kunnen brengen. En we zien dat met de ogen die u ons gegeven hebt, ook zo wonderlijk. Terwijl we alles op zijn kop zien en toch voor onze beleving recht. Want heeft u ook dat in onze hersenen wonderlijk gemaakt. Wij zien al uw werken en wij zien uw almacht die daarin ons als een boek, als het ware,

wordt getoond. Maar Heer, u doet meer. U komt ook vanmorgen tot ons met uw woord, met het woord. Met de Heer Jezus die het woord is. En tegelijkertijd het licht is. En door uw spreken brengt u iets tot stand terwijl er niets is. Er is bij ons niets. Wat er had moeten zijn, is er niet. Ons hart is van nature donker en leeg. Maar dan komt u. En wij roepen tot u, o Zoon van David. Ontferm u over ons. Ontferm u over al de kinderen. Ontfermt u ons over heel de gemeente. En open onze ogen van ons hart. Opdat we u zien. Laat het licht zijn. Opdat wij als kinderen van het licht achter u aan mogen wandelen. Heer, wat heeft Bartimeus dat machtig mogen zien toen hij achter u aanging op weg naar Jeruzalem, toen hij u daar mocht zien als de gekruisigde, als de man van smarten die kwam om blinden de ogen te openen en daarom zelf de duisternis inging. Maar wat zal het zijn, Heere, als we zo in u mogen geloven en in dat licht mogen wandelen? Wat zal het zijn om u straks in heerlijkheid te zien? Als de Kyrios. Wat een wonder, Heer, als u dat... Het is een wereldwonder. Werkelijk, als u dat in het hart van mensen geeft, dat intense verlangen om bij u te zijn. En daar mocht van getuigd worden ook door de heer Van Rabenswaai in de achterliggende week. Nog niet wetend dat zijn einde al zo spoedig zou zijn. Maar wat was het verlangen sterk dat u in vervulling deed gaan. En Heere, geef dat we hem daarin mogen navolgen. Nee, niet hem navolgen, maar samen u navolgen. Zoals Paulus zegt, wees mede navolgers van mij. Achter de Heer Jezus aan. Heere, zo bidden wij voor elkaar. Zo bidden wij voor de familie Rabenswaai, voor zijn vrouw. Ook naar alle verhuizing die deze week, wat moet er veel door haar hoofd gaan, Heer. Het is bijna niet te bevatten. Eerst je man opgenomen, dan zelf overgeplaatst naar een verpleeghuis. Vervolgens je man verliezen, o Heere God. Hoewel daar troost is in het sterven, is de weg wel heel zwaar. En daarom bidden wij, wees bij haar, zoals u beloofd hebt. Wij bidden, Heer, voor Gerrit-Jan Vink, zo op zijn vakantieadres, geconfronteerd met de broosheid van het leven. We danken u voor uw sparende hand. Geef dat hij verder mag aansterken om terug te mogen keren hier weer naar Veenendaal. Gedenk ook zijn vrouw die het toch allemaal in de vreemde moet beleven met alle bekenden op afstand. We bidden voor meneer Van Ginkel, die hier nog in het ziekenhuis verblijft. Dank voor de medicatie die hij mag ontvangen. Dat ook bekend is geworden hoe hij behandeld kan worden. Zegen dat ook. Wees met vrouw De Kleuver op haar hoge leeftijd. Je geeft dat revalidatie nog bij mag dragen aan welzijn, ook voor het lichaam. Maar wees er ook naar het hart nabij. Dank Heere voor de revalidatie die mevrouw Greet van der Steeg mocht ontvangen en ze ook weer terug mocht keren naar huis. Ook daarin leggen wij die zegen die u gaf als dank terug in uw handen. Ook de vakantie Bijbelweken, zowel hier in de Vredeskerk als in de Poster, die gehouden mochten worden, dat u daarin alles voorzag wat nodig was, geeft dat het zaad wat gezaaid is mag ontkiemen, vrucht mag dragen tot eer van u. We bidden voor de scholen, Heer, als zij weer de deuren gaan openen aan de dag van morgen. Wees met alle kinderen die weer naar school zullen gaan. Geef dat ze mogen worden onderwezen in uw woord, maar ook in de dingen die voor het maatschappelijk leven noodzakelijk zijn. We bidden voor al het personeel van de basisscholen,
van de middelbare scholen, van de universiteiten. Heere, zegen hen vanuit uw woord. Geef dat ze zichzelf mogen laven aan uw bron, om dan vervolgens zelf weer tot bron te kunnen zijn voor degene die u aan hun zorg hebt toevertrouwd. Ga met ons in het verder van deze dag. Geef ons een moment van rust voor ons lichaam, om ook op adem te komen. Geef ons zoveel liefde in ons hart tot u en tot uw dienst, om ook vanavond hier samen te zijn rondom uw woord. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alleen. Amen. Wij hebben van de Heere God ogen gekregen. En Psalm 121 die zegt: ik ga die ogen opslaan naar de bergen. Dat deed de Israëliet. Naar de tempel waar God woonde. En wij hoeven niet meer naar de tempelberg te kijken. Wij mogen verder kijken naar het Jeruzalem hierboven. Wij slaan de ogen op tot hem, van waar al onze hulp en verwachting is. 121, het eerste en ook het vierde vers.

Gemeente gaat erheen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.

0: Misschien herkent u het, maar de organist in de Vredeskerk in Veenendaal speelt het kinderliedje Diep, diep als de zee en hoog, hoog, hoog als de lucht. En jij kent verder de tekst nog, Marnix, of niet?
1: Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
0: Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
1: Is de Jezus liefde.
0: Is Jezus liefde voor jou? Nou, zo komen we er toch. Leuk, we luisteren nog even.

Ja, u hoorde het al, de dienst van vanochtend kwam vanuit de hervormde gemeente de Vredeskerk in Veenendaal. Voorganger was dominee De Wit. Het was vakantie Bijbeweek, de afsluiting daarvan. En het thema van de dienst was Wereldwonders. Over Lucas 18, de versen 35 tot en met 43. Bartimeus die blind was en Jezus aanriep en genas werd ziende. Naar aanleiding daarvan sprak de predikant over het maken van iets wat er al is, wat wij doen. En wat God schept uit het niets, uit dingen. En hij maakt dingen door te spreken. Ook over blind zijn en dat God zelf het licht is. En dat je niet moet rusten voordat het licht in je hart is en dat Jezus daarvoor bij jou langskomt. Met andere woorden, Jezus is het licht van de wereld. De predikant sprak over lichamelijk en geestelijk blind zijn. Maar Jezus roept je om bij hem te zijn en bij hem te blijven. Dat we wandelen als een kind van het licht.

Ja, u bent terug in de studio van Stilok voor het laatste uur van Gewijde Muziek. Naast alle muziek hebben we zo rond 11:30 ook kerkelijke informatie. Mensen zijn weer aan het werk, de scholen zijn weer begonnen en daarmee is de vakantie ook voorbij. En komen de kerkelijke activiteiten ook weer op gang. Het volgende lied wat op het programma staat is het Abba Vader. Wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Lelystad. En zij staan onder leiding van Jan Zwanepoel. We gaan even kijken of dat gaat lukken. Marnix, ja, dat gaat lukken.

Love Will Have Its Day, gezongen door het Van Gemerens familiekoor. Het grootste familiekoor van de wereld, dat heeft bestaan van 1967 tot 2019. Daarvoor hoorde u Yismichu, Psalm 96, vers 11, dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Jeugdkoor de Regenboog uit Bodegraven. We gaan nu luisteren naar Liefde Wereldwijd. Dat wordt gezongen door het Katwijks Christelijk Mannenkoor. Hier staan ze, het is een lied trouwens van Christian Friedrich Roepen. Hier staan ze onder leiding van Sander van Marion. En misschien is het leuk om daar iets meer over te vertellen. Deze organist, dirigent en componist is van 1938. Officieel heeft hij afscheid genomen in 2018. Hij zou geen concerten meer geven. Maar als je kijkt op zijn website, dan zie je al dat hij nog regelmatig een concert geeft, vaak in combinatie met andere organisten of andere muzici. Zo is er op 2 september in Ridderkerk een concert, op 12 september in Scheveningen en dan 27 september in Scheveningen zijn verjaardagsconcert in de Bethelkerk, daar om 4 uur, want dan wordt hij 88. Voor meer informatie kunt u kijken op www.sandervanmarion.nl. Nu dus het Katwijks Christelijk Mannenkoor onder leiding van de dirigent Sander van Marion.

Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, dat zij het merk dragen van uw liefdeswerk. U behoort mijn liefdeschat, gij hebt mij eerst lief gehad. Ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer.

Jubelend rond hemeltroon zingen engelen wonderschoon het nonnenkoor. En dat werd gezongen door de sopraan Anke Reinders. Ze werd op piano begeleid door Tijn van Eyck. En samen met het Hulster gemengd koor. Nader mijn God tot u. Pro Musica onder leiding van Jean-Marie ten Velde.

is tijd voor de kerkelijke informatie. En we beginnen met een drietal koren die koorleden zoeken. We beginnen met het Veenendaals Christelijke Mannenkoor. Ze zijn begonnen met de koorrepetities onder leiding van Roelof van Middendorp. Het zijn een vijftigtal mannen en zij kunnen u ook nog gebruiken. Even kijken, ze repeteren op 7 september. Dan houden ze een open repetitieavond en dan bent u van harte welkom. 7:50 tot 8:15. De repetities zijn dus op maandagavond in de Pnielkerk, Gandilaan 2. Het Veenendaals Christelijk Mannenkoor. Meer informatie www.vicm-veenendaal.nl. Dan een oproepje van het seniorenkoor van Jubilate Deo uit Woudenberg. Zij gaan een aantal uitvoeringen geven. Kerstuitvoering en een kerstconcert. En ook zij kunnen nog leden gebruiken. En ook zij oefenen onder leiding van dirigent Roelof van Middendorp. U kunt terecht op de woensdagavond van 6:30 tot 7:30 in Eben H. Ezer in de Schoutstraat 8 in Woudenberg. Heeft u vragen daarover, dan kunt u bellen met de voorzitter van de werkgroep Koos van der Wind op 06-515-93905 of mailen naar koosvanderwind48@gmail.com. Ik geef u nog één keer het telefoonnummer van de voorzitter van de werkgroep 06-515-93905. Koos van der Wind 48@gmail.com. Dat is dus het seniorkoor Jubilate Deo. En tot slot nog een ander koor. En dat is het koor uit Kootwijkerbroek. De christelijk gemengde zangvereniging U prijst ons lied. Zij houden een open zangavond en dat doen zij op maandag 7 september. De zangavond vindt plaats in dorpshuis De Essenburg in Kootwijkerbroek en duurt van 8:15 tot 9:45. Aanmelden is niet nodig, u mag gewoon binnenlopen. Dat zijn de oproepjes van de koren. Dan hebben we nu nog een berichtje van de IZB. Zij houden op zaterdag 12 september, dan is het tevens Open Monumentendag, een open huis. De GZB en de IZB die openen hun deuren. Het is het nieuwe huis van de zending in Zeist. U bent dan van harte welkom. Ze hebben een programma om 12 uur, 1 uur, om 11 uur, 12 uur, 1 uur en 2 uur vindt een korte viering plaats. En vervolgens vertellen vertegenwoordigers van de IZB en de GZB over de visie op het huis van de zending. En de weg die heeft geleid tot deze gezamenlijke plek. Er zijn diverse activiteiten. Er is een kamer met Lego, een documentaire over zendingswerk in Indonesië, informatie over werken in de zending en presentaties over verschillende missionaire projecten. Meer informatie of aanmelden kan via www.izb.nl/openhuis. Nogmaals, www.izb.nl/openhuis. En dan als laatste een bijzonder orgelconcert. Martin Mans en Hugo van der Meij verzorgen dat op zaterdag 19 september. En dat doen ze op het Rijlpijporgel en een Ellenconcertorgel in de Oude Kerk van Lunteren. Het concert begint om 14:30 en de kerk is open om 14:00. De tickets kosten €10 en kunt u bestellen via fox-concerts.nl. Tot en met 16 jaar is de toegang gratis. Tot zover deze kerkelijke informatie.

It is no secret what God can do. Met open armen zal hij je vergeven. Het is geen geheim wat God zal doen. Marco Smit hoorde u. We gaan nog even verder in dezelfde sfeer. We gotta love one another. Lief hebben in plaats van haten. En de wereld zou er een stuk beter van worden. Bid voor elkaar. We gotta love one another.

have a dream. Ik droom ervan dat het gehele mensdom tijdig zijn bestemming mag bereiken. Dan zullen we weten dat de ware gemoedsrust pas komt als we leren hoe samen te delen en zorg voor elkaar te hebben. Ja, ik heb een droom.

Welkom in mijn wereld. Wonderen gebeuren nog steeds. Laat je zorgen achter. En met deze woorden van Jim Reeves sluiten wij dit zondagmorgenprogramma van Gewijde Muziek af. Vanmiddag om 5:00 kunt u luisteren naar een dienst vanuit de hervormde gemeente De Oude Kerk in Veenendaal. Voorganger daar is dominee B.J. Mouw uit Hendrik Ido Ambacht. Dank voor het luisteren naar Gewijde Muziek, een programma van Stilok op 1 Vallei. Mede namens technicus Marnix van Driet wens ik u nog een hele goede zondag toe. Volgende week om 9:00 is er weer een Gewijde Muziek. Graag tot dan.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld en buiten, zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ein Tag wie Gold, dat is een nummer van de Duitse Max Rabe en zijn ensemble, het Palastorchester. Het dient als lied voor de Duitse televisieserie Babylon Berlin, waarvan komende maand het vijfde en laatste seizoen wordt gelanceerd. Het nummer vangt de levendige sfeer van de jaren 1920 en 30 en weerspiegelt thema's als vreugde, feest en de vergankelijkheid van het leven. Het bevat regels die een gevoel van opwinding en nostalgie oproepen, typerend voor de muziekstijl van die tijd. Tussen de twee wereldoorlogen is dat dus in Duitsland. Max Rabe en zijn orkest staan bekend om hun optredens waarin ze klassieke cabaret- en jazz-invloeden combineren. En hun werk heeft bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor de muziek van de gouden tijd, gouden jaren 20 in Duitsland. En ik heb wel eens eerder van deze man wat gedraaid. En hij heeft van die klassieke klanken in zijn stem. En hij kleedt zich ook zeer klassiek. En hij drukt zich ook heel erg ouderwets uit als hij verbindende teksten spreekt. Maar kennelijk wel met een hele humoristische ondertoon. Het orkest trekt rond en is dus heel beroemd. Goed. Vorige keer behandelde in Link Henk Gieling diverse jaren en perioden. En hij sloot toen af met een nummer van Long Tall Ernie en The Shakers, getiteld The Golden Years of Rock'n'Roll. En vandaar dat ik me vandaag in Link op deze 29 augustus 2026 richt op goud. Want goud, in het Latijn aurum, dat is een scheikundig element. Het wordt in de scheikunde getypeerd als een geel metalliek overgangsmetaal. Mag je meteen weer vergeten. Het is al sinds de stroomculturen in het nabije oosten van 3500 tot 800 voor Christus zeer gewaardeerd. En het kan aan de lucht niet oxideren, zeg maar roesten. En daarom wordt goud soms de koning der metalen genoemd. Goud behoort tot de edelmetalen en is een zeer zwaar en zacht metaal, net iets harder dan zink. Voordat het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden en voor de meeste doeleinden wordt het gelegeerd met andere materialen om het harder te maken, maar ook om de kleur te beïnvloeden. En het massagehalte van goud in sieraden wordt gemeten in karaat. Zuiver goud is 24 karaat, maar veel voorkomende zuiverheidsgraden in Nederland zijn 14 karaat, dat is 58% goud, 18 karaat, 75% goud en 22 karaat, dat is bijna 92% goud. Tot zover over goud. We gaan dus het vandaag helemaal hebben in deze aflevering van Link over goud. En we beginnen met Leanne Charlotte Barnes. Ze werd geboren in 1989 en is bekend als Leanne LaHavis. Ze is een Britse singer-songwriter en haar carrière begon nadat ze werd voorgesteld aan verschillende muzikanten voor wie ze achtergrondzang verzorgde. LaHavis werd geboren en groeide op in Londen als dochter van een Griekse vader en een Jamaicaanse moeder. Ze bracht het grootste deel van haar jeugd door bij haar grootouders nadat haar ouders uit elkaar gingen. Haar debuutalbum uit 2012 werd positief ontvangen door critici en ze heeft sindsdien nog twee studioalbums uitgebracht, waaronder Blood in 2015. En daarvan hoor je nu Green and Gold, met in het refrein deze tekst: ik zie een leven zich ontvouwen, dromend van groen en goud, net als de oude steen. En met die oude steen wordt mogelijk verwezen naar haar Griekse afkomst. Leanne LaHavis. Hoop ik dan. Dan denk je, ik zet het aan, maar dan start hij niet. Ja, dat kan gebeuren. Want de player is er niet. Ja, dan moet het even op een andere manier. Leanne LaHavis met Green and Gold.

0: Leanne LaHavas, na een kleine valse start, dat toch Green and Gold uit 2015 van het album Blood. Goud wordt gewonnen uit aardlagen en een gold rush of goudjacht is een grootschalige stormachtige migratie van mensen met naar recent ontdekte goudvelden. Vanaf de 17e tot de 20e eeuw ontstonden tientallen gold rushes. Landen die er het vaakst mee te maken kregen zijn Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1896 wordt goud gevonden in de regio Klondike in Yukon, dat is in Canada. Toen in 1897 mijnwerkers met hun goud in Seattle aankwamen, brak een goudkoorts uit die leidde tot een grote gold rush. De goudvoorraad was snel uitgeput en toen in 1899 in Alaska goud werd gevonden, vertrokken de goudzoekers daarheen. De Gold Rush van Klondike was een inspiratiebron voor Charlie Chaplin bij het maken van de film The Gold Rush. En het speelt een rol in de voorlaatste musical van Stephen Sondheim, Roadshow. Eerdere titels daarvan waren Bounce, Wise Guys en Gold. Het verhaal vertelt het verhaal van de avonturen van architect en bon vivant Edison Meisner en zijn broer, de auteur van The Color Purple, Wilson Meisner, door Amerika van het begin van de 20e euw tijdens de Klondike goudkoorts tot de vastgoedhoos in Florida in de jaren 20. De musical neemt aanzienlijke vrijheden met de feiten over het leven van de twee broers. Maar goed, je hoort in ieder geval nu een deel van de castopname uit 2009 met het nummer Gold uit de musical Roadshow.
1: Gold, yeah, bet your little titty boys. Gold, gold, nuggets this thick. Gold, gold, go to Dawson City boys. It isn't very pretty, but it's get rich quick. Found me a mother lode, weren't no trick. Find another load, digging any mountain, panning any creek. Grab yourself a bucket and a shovel and a pick, and with a little bit of luck, we dig.
2: Get rich quick!
3: Gold rush in the Yukon!
4: Richest strikes in Sutter's Mill!
5: Boy, oh boy, if Papa was alive.
3: He isn't.
4: Let's go!
5: Where?
4: To Alaska?
3: Haven't you

Ja, muziek van Tony Eijk, die eerder dit jaar overleed. En hij was de vaste componist van Van Koten en de Bie. Je hoorde van Gouden Doden, oftewel de nagelaten tapes van Jacobsen van S. En dat is een 12-inch single van Koten en Bie uit 1981. En F. Jacobsen en Tetje van S, dat waren twee typetjes van het duo Van Koten en de Bie. Jacobsen werd gespeeld door Kees van Koten en van S door Wim de Bie. En ze waren twee Hagenezen met een sterk Haags accent. De beide heren staan bekend als de Vrije Jongens. En term die door hen zelf is geïntroduceerd. Het neologisme van Koten en Bie is in de Nederlandse taal een gevleugelde uitdrukking geworden die vaak wordt geassocieerd met zwartwerkers en obscure activiteiten in de sfeer of met het air van oplichting, sluw voordeel en kleine criminaliteit. Jacobsen is de leperik van het duo, hoewel hij er soms met ingewikkelde woorden en buitenlandse namen ook aardig op losknoeit. Hij was te herkennen aan zijn iets wat gangsterachtige uitstraling. En Tetje van S is minder slim dan Jacobsen. Hij is vooral een goede gesul die zich vaak genoeg, al dan niet door Jacobsen zelf, laat tillen. Hun eerste optreden als duo bij Van Koten en de Bie verscheen in 1979 op de televisie. De heren kwamen op het idee de politiek in te gaan met de tegenpartij. Een geanceneerde schietpartij was vervolgens voor Van Koten en de Bie een protest omdat hun parodie echte trekken dreigde aan te nemen. Veel echt bestaande extreemrechtse verklaarden namelijk openlijk het volstrekt eens te zijn met de fictieve tegenpartij en het een geweldige partij te vinden. De tegenpartij sloeg aan bij een deel van het kiezerspubliek en stond zelfs op enkele zetels in de peilingen voorafgaande aan de verkiezingen in 1981. Terwijl het juist de bedoeling van Koten en Bie was om het bedenkelijke karakter van dergelijke partijen aan de kaak te stellen. Achteraf hadden Van Koten en de Bie wel spijt van de geanceneerde schietpartij en het afvoeren van beide typetjes, omdat Jacobsen van S erg leuk waren om te spelen. Kort na hun, tussen aanhalingstekens, dood verscheen dus in 1981 de 45 toeren maxi-single Gouden Doden, de nagelaten tapes van Jacobsen van S, waarop te horen was hoe Jacobsen en van S van plan waren na de verkiezingen te werk te gaan. En dit was dus de populaire partijpotpourri met al die liedjes die ook wel in de tv-programma's voorbij kwamen. Heel wat anders nu. Emily Loiseau. Dat is een Frans-Britse singer-songwriter geboren in Frankrijk in 1975. En ze is de kleindochter van de Engelse actrice Peggy Ashcroft. Emily begon op 5-jarige leeftijd met piano spelen en na jarenlang klassieke muziek te hebben gestudeerd volgde ze 3 jaar theaterlessen. Nadat ze zelf een cd met 6 nummers had geproduceerd getiteld La Folie en Tête, werd haar eerste album L'autre bout du monde in februari 2006 uitgebracht. En daarvan hoor je nu het poëtische De Gouden Eeuw, L'âge d'or dus, Emily Loiseau.

Dit was een opname uit de film Schindler's List met muziek gemaakt en gearrangeerd door de nu 94-jarige en nog steeds actieve John Williams. Jeruzalem van Goud, in het Hebreeuws Yerushalayim Shel Zahav, is een Israëlisch lied geschreven door Naomi Shemer. Vaak vergeleken met het Israëlische volkslied Havitka, drukte het oorspronkelijke lied het diepe verlangen uit van veel Joden om terug te keren naar de oude stad van Jeruzalem en de oostelijke wijken daarvan. Deze gebieden waren ontoegankelijk voor Joden na de Palestijnse oorlog van 1948, toen de stad werd verdeeld en Oost-Jeruzalem onder Jordaanse controle kwam. De melodie is grotendeels gebaseerd op een Baskisch wiegenlied die Shemer voor het eerst hoorde tijdens een bezoek van Paco Ibanez aan Israël in 1962. Hoewel Shemer spijt had van de gelijkenis, uitte Ibanez geen wrok en verklaarde hij blij te zijn dat de melodie aan iets anders had bijgedragen en het niet als plagiaat beschouwde. Shemer schreef Yerushalayim Shel Zahav voor het Israëlische Songfestival dat in 1967 in West-Jeruzalem werd gehouden. En de uitdrukking Jeruzalem van Goud verwijst naar een sieraad dat genoemd wordt in een bekende legende uit de Talmud. Repelsteeltje, dat is een klassiek sprookje dat onder meer is opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm. Een molenaar heeft een dochter op wie hij zo trots is dat hij over haar beweert dat ze alles kan, zelfs goud spinnen uit stro. Als de koning dit hoort, eist hij dat ze dit speciaal voor hem doet. Ze wordt opgesloten in een kamer met stro en krijgt één nacht de tijd. Faalt ze, dan zal ze worden gedood. In 1967 werd dit thema gebruikt in een miniatuurtje voor de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Tekst Annie Schmid, muziek Harry Banning en gezongen door de even legendarische Hetty Blok. Goud uit stro.

Goud uit stro door Hetty Blok 1967. Fields of Gold, dat is een nummer geschreven en uitgevoerd door Sting. Het verscheen voor het eerst op zijn vierde studioalbum Ten Summoner's Tales uit 1993. Fields of Gold is een langzame popballade en de tekst gaat over de liefdesrelatie van de mannelijke figuur met zijn vrouwelijke geliefde. Sting beschreef het uitzicht vanuit zijn 16e eeuwse landhuis dat de belangrijkste inspiratiebron vormde voor het schrijven van Fields of Gold. Citaat: in Engeland is ons huis omgeven door gerstvelden en in de zomer is het fascinerend om de wind over het glinsterende oppervlak te zien waaien als golven op een gouden oceaan. Er is iets inherent sexy aan het schouwspel, iets oerouds, alsof de wind de liefde bedrijft met de gerst. Geliefden hebben hier vast beloftes gedaan, hun banden versterkt door de troostende cyclus van de seizoenen. Einde citaat. Ja, en in de kofferbak van vandaag, onze vaste rubriek, hoor je het origineel van Sting en een nog rustiger cover van de Britse zangeres van Georgische komaf, Katie Melua. Je hoort Fields of Gold.

0: Je luistert naar Link.
1: Het epos De Immigranten behoort tot het Zweedse culturele erfgoed. Het epische verhaal over een groep Zweden die rond 1850 noodgedwongen hun vaderland verlaat. Om hun heil aan de overkant van de oceaan te zoeken, beslaat maar liefst 2000 pagina's. De ABBA-mannen Benny Andersson en Björn Ulvaeus hebben dan ook lang geaarzeld om dit heilige Zweedse werk van Wilhelm Moberg tot een musical te bewerken. Ze hebben daarbij uiteindelijk de verhaallijn van de boeken gevolgd, maar hebben hun focus in tegenstelling tot het origineel op één karakter gelegd, dat van Christina. We volgen haar levenspad van haar eerste prille verliefdheid in Zweden tot haar sterfbed in Minnesota in Amerika. Naast Christina spelen drie personen een belangrijke rol in dit epos. Haar rechtschapen man Carl Oscar, zijn dromige broer Robert en de losbandige Ulrika. In Goud kan verworden tot zand hoor je Robert vertellen over zijn goudzoektocht in Californië. Dat ga je zo horen. In de New Yorkse Carnegie Hall werden in 2009 twee uitgeklede concertversies van de lange Zweedstalige musical uitgevoerd in het Engels. In 1995 was dat. Dat was het origineel uit 1995. De nadruk kwam in die concertuitvoering nog meer te liggen op waar het in deze voorstelling om gaat. De mooie muziek, dat is symfonische pop- en volksmuziek, en de prachtige liedteksten waarmee het aangrijpende verhaal van Christina wordt verteld. Je hoort nu in die New Yorkse Engelstalige uitvoering Kevin Oudekerk. En dan heet het nummer Gold Can Bleed to Sand veranderen in Gold Can Turn to Sand uit 2010.

Daar stond er een getrokken. Fortuna wenkte goud, goud. Het was

zag zij mij aan, door pijn en koorts benauwd. Zij smeekte mij in dat haar te verplegen. Ik kon niet wachten, groot, groot. Ik zwoegde voort op schoenen half versleten, door zon verzengd, door het zoeken uitgeput. Conducteur Goud, de rampspoed was vergeten, en met mijn schatten snelde ik naar de hut. Maar ijselijk was

smeef ik arm, doch vrede aan haar zijde. Thans rest mij niets dan het oude.

Ja, en zo kwamen we toch nog weer even terug bij de goudkoorts in Amerika. Hier bezongen door Dr. Hans P. Hij nam in 1992 het fraaie album En Petit Comité op met het Amsterdams Philharmonisch Trio. En daar vind je naast allerlei groente- en fruitliederen dus ook onder meer het lied Goud. Dan nu Sabrina Stark, of Starke, geboren in 1979. Zij is een Nederlandse singer-songwriter van Surinaamse afkomst. En ze zingt sinds 2005 solo in stijlen als jazz, reggae, folk en hip-hop. In 2008 bracht ze haar eerste album uit. Starke is geboren in Suriname en kwam met haar ouders naar Nederland toen ze 6 maanden oud was. Ze groeide op in achtereenvolgens Rotterdam en Dordrecht. Ze woont nu in Rotterdam en ze voelt zich echter ook verbonden met haar Surinaamse familie. Ze was jeugdwerker en volgde het conservatorium en noemt zichzelf singer-soulwriter. In 2019 moest Starke een tournee afzeggen. Ze maakte later bekend dat ze de diagnose borstkanker had gekregen. Na enkele jaren van behandelingen werd Starke schoon verklaard. Ze verwerkte haar ervaringen op haar 7e album Weather the Storm uit 2024. Maar van het album Outside the Box uit 2022 hoor je nu het liefdeslied Goldest Gold. Met onder andere de tekst Je bent kostbaarder dan het goudste goud.

aanstaand slot voor Jacqueline Govaert. Eerst nog even terug naar het vorige nummer van Sabrina Starke. Ik zei, het album Outside the Box komt uit 2022, maar dat was 2012. Goed, Jacqueline Govaert dus, hoorde je net. Ze is geboren in 1982, werd natuurlijk bekend als frontvrouw van de pop-rockband Cresip. En zoals meer muzikanten begon Govaert op de blokfluit. Ze wilde vervolgens viool spelen, maar dat vonden haar ouders geen goed idee. Die zeiden, ga piano leren, daar kun je bij zingen. En Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten van de Rock Academie in Tilburg. Op de middelbare school zat ze in de in 1997 opgerichte band Cresip. En in 2009 gaf de band zijn laatste concert. Hierna vervolgde Govaert haar solocarrière. In 2014 kwam haar tweede soloplaat uit, Songs to Soothe. En daarvan hoorde je zojuist Glitter, Fame and Gold. En in 2019 kwamen de bandleden van Cresip weer samen. Ja, dan zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Link op 29 augustus 2026. Mijn naam is Ruben Landman. We hebben nog één nummer in het kader van goud. En dat is Gold Dust van Tori Amos. Een aangrijpende en nostalgische reflectie op het verstrijken van de tijd, de vluchtigheid van momenten en de bitterzoete herinneringen die ons leven bepalen. Het nummer is rijk aan beeldspraak en terugkerende zinnen die verschillende thema's en emoties symboliseren. In de regels, we hielden goudstof in onze handen, staat de metafoor van goudstof voor de kostbaarheid van de momenten die we hebben beleefd. Deze momenten als goudstof zijn zeldzaam en waardevol, maar ze kunnen ons ook door de vingers glippen als we ze niet in het heden waarderen. En met dit juweel van Tori Amos komen we aan het eind van onze tocht per gouden koets door de populaire muziekgeschiedenis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende link.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turk-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.

Welkom luisteraars bij deze uitzending van Mijn Dozijn. U kent de formule inmiddels wel. Hè? We hebben een studiogast en die heeft 12 platen meegenomen. In de studio momenteel Jarda Bouw. Hij is afkomstig uit Ede, geboren in Ederveen en woonde ook nog enige tijd in Lunteren. Maar hij is een echte Edenaar en samen met zijn vriendin hebben ze een mooi stekje gevonden in deze fantastische woonplaats. Hij is leerkracht van beroep in het basisonderwijs. En natuurlijk ook liefhebber van muziek. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Met zijn 28 jaar heeft hij al heel wat ervaringen opgedaan in diverse beroepen, zou je kunnen zeggen. Zo speelde hij ook als medewerker in de musical 4045... die momenteel loopt in het theater in Barneveld. 85 voorstellingen heeft hij meegemaakt. En dat is toch wel heel bijzonder. Daar gaan we vast nog wel even over praten in de loop van dit uurtje. Blijft u vooral luisteren. Ik zei het al, liefhebber van muziek, dat kan niet missen als je hier in Mijn Dozijn zit. Want krijgt die 12 platen maar eens bij elkaar. Hij houdt van de 80's, maar hij houdt ook van gitaarmuziek. En als je dat combineert, dan krijg je een hele mooie lijst vol nostalgie. Hoewel er ook wel muziek in zit die wat van recentere datum in zit. Dus vooral blijven luisteren, dan ga je het allemaal meemaken in dit komende uur. En we starten met de muziek van Jarda Bouw in de vorm van Doe Maar!

0: Dag Jarda.
1: Hallo.
0: Jij bent 28 jaar.
1: Jazeker.
0: En we hebben het over de 80's. Mm-hmm. Getuige dit nummer van Doe Maar Pa uit 1983.
1: Ja.
0: Dat is ver voordat jij ook nog maar geboren was.
1: Dat klopt zeker. Ja.
0: Wat heb jij dan met zo'n nummer als dit?
1: Nou, ik vond het een heel mooi, bijna een soort eerbetoon, omdat ik hier natuurlijk zit. Bedankt dat ik hier mag wezen vandaag, deze ochtend. En ik ben opgegeven door mijn vader, dus ik vond het een heel mooi eerbetoon, ook aan hem. En Doe Maar is dan toch wel een band waar ik ook wel een beetje mee opgevoed ben.
0: In welk opzicht?
1: Mijn vader die was vroeger discjockey. Dus die ging in deze omgeving draaien met singeltjes en LP's. En dat was eigenlijk altijd wel een beetje hoe de sfeer thuis was.
0: Moet ik het dan zo voorstellen dat bij jullie in huis, overal in huis, LP's en singeltjes lagen van die zwarte grote schijven? voor de jongere luisteraars.
1: Ja, zeker. vooral de singeltjes lagen wel een beetje verstopt. Als wij dan de schuurzolderen opkropen als klein mannetje. Of met mijn zus ook samen, met mijn zusje. En dan vonden we zo'n bruine kist stond op de zolder.
0: Ja.
1: En daar zaten rijen met singeltjes in. Ja, en dat was toch wel een beetje wat... vond een beetje spannend. Hè? Wat gebeurt er dan?
0: Ja.
1: Wat zit hier nou in? Wat gebeurt er nou?
0: Ja, en gaf je vader ook tips van... Moet je dit eens horen? Moet je dat eens horen? Zoiets?
1: Ja, maar of we het daar altijd mee eens waren, dat is dan een tweede.
0: Je hebt er in ieder geval iets aan overgehouden. Want dat gaan we zo meteen nog wel beluisteren. Er
1: Kijk,
0: zit wel degelijk ethisch muziek in.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet allemaal. Ik zei het al in de inleiding. Er zit ook wat muziek in van meer recente datum.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld ook van twee Nederlandse vrouwen die hun mannetjes staan.
1: Dat zeg je heel mooi.
0: Ja, ja, ja, zeker. Wende en Vrouwtje.
1: Mm-hmm.
0: Vertel.
1: Ik heb Wende en Vrouwtje op de lijst gezet. Met troostzoekers zometeen. En die tekst is gewoon heel scherp. Heel mooi bedacht. Kom maar. Als er iets is, zit je ergens mee, wees welkom. We zijn de troostzoekers. En Wende is natuurlijk met teksten heel goed, heel scherp, heel sterk. En Vrouwtje, die is een beetje de nieuwe generatie, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En ik vind dat ze dan heel mooi op elkaar aansluiten daarin.
0: Ik vind dat ook. Ik heb het gehoord. Het is een mooi nummer wat mij betreft. Goede teksten. Het wordt gevolgd, want we draaien twee achter elkaar nu, door de groep Greta Van Fleet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar moet je ook iets over vertellen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Want we gaan eerst nu luisteren naar Wende en Vrouwtje. Hier zijn de troostzoekers.

verstrikt zit, is een eigen ik. Wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief wordt.

0: De rookmachine mag weer uit, Ruben. Zo, we zitten hier echt in een rockstudio nu. Heerlijk, die muziek, hè?
1: Zeker, ja.
0: En die entourage die we er zo omheen hebben gebouwd, die zit er helemaal in. Dus het is een beetje alsof je op Pinkpop bent, zoiets. Greta Van Fleet. En als je nou afvraagt, wie was nou die zangeres? Ja, dan zitten we op een dwaalspoor, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Vertel eens, hoe zit dat met die groep?
1: Het zijn een aantal hele jonge mannen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dus we horen hier ook zeker een man zingen.
0: Ja, ja. Enorme stemmen.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk.
0: En wat hier ook wat in naar voren komt, is jouw liefde voor gitaarmuziek.
1: Zeker, ja. Nou ja. Ik vertelde net al, we waren bij een concert van hen. Ze hebben maar 10 nummers gespeeld in zo'n concert. Maar die nummers werden uitgetrokken met van allerlei gitaarriffjes. Dus ja. Ik was met mijn vader. Nou, het was fantastisch. Het was smullen.
0: Ja, jouw vader heeft wat dat betreft ook die liefde voor die gitaarmuziek?
1: Zeker, ja. Ja. Zeker. Ja, nee, vroeger, ik denk nu nog steeds hoor... Maar dat er gitaren bij hem aan de muur hangen. Dus daar keek ik als kind altijd met vol passie naar. Ja. Ja.
0: Jij kan ook gitaar spelen?
1: Zeker, ja. Met veel plezier. Ja.
0: Oké. Ja, dat kunnen we helaas niet laten horen, want je hebt hem niet bij je.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar we gaan het onthouden voor een volgende keer. Als je nog eens te gast bent in mijn dozijn. Gitaar meenemen, Jarda.
1: Gaan we doen.
0: De volgende twee opnames van jouw lijst achter elkaar gaan we laten horen. Acta en de Munnik en daarna Don Henley. Eerst maar even over Acta en de Munnik. Komen we straks wel op Don Henley terug. Mm-hmm. Wat heb je daarmee?
1: Ik kom uit 97, dus dat is, zij begonnen toen, ja, en met die muziek ben ik dan een beetje opgegroeid, hè. Er werd rock aan de ene kant gedraaid thuis en een soort nederpop aan de andere kant, denk inderdaad, Doe Maar die we net hebben gehad, maar nu, Acta en de Munnik, daar ben ik ook al een beetje mee opgegroeid, en mm-hmm. zeker met het nummer Drie keer vallen, is echt wel een beetje van, hij loopt door de stad, fluitend, we zien het wel hoe het gaat zijn, ik moet nog wel even drie keer vallen voordat ik thuis ben, maar laat mij gewoon maar eens even lekker van die stad genieten. Ja. En dat vind ik wel een heel mooi beeld. Mooie metafoor, denk ik.
0: Ja, vind je het ook een beetje het onderscheidende van Acta en de Munnik? Dat ze met hun teksten heel veel kunnen?
1: Zeker, ja. Ja, en het is... ze gaan eigenlijk alle kanten op. En het gaat natuurlijk vooral over de liefde. Maar daar zitten ook een hele aantal mooie nummers tussen met zulk soort teksten.
0: Ja.
1: Gewoon lekker door die stad lopen. Maar denk aan regen zonder stralen. Natuurlijk wel een heel mooi verhaal in zit. Ja. En zo wisselt dat een beetje af. Ja, en die stemmen, die vloeien dan gewoon een beetje om elkaar heen.
0: Nou, we laten het Ruben eens even laten horen. Ruben, zet hem maar op.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: John Henley, de stem van de Eagles eigenlijk, hè?
1: Zeker, één van de, ja.
0: En zo waren we weer terug in de jaren 80, 1984 om precies te zijn, met The Boys of Summer. En het is ook een beetje jouw zomergevoel als je dit nummer hoort, zei je mij.
1: Ja, zeker, dat klopt. Ja, dit nummer mag gewoon aan in de auto als je met open ramen in de zon rijdt. Ja, fantastisch, heerlijk. Ja.
0: Hey, jij bent docent, leerkracht.
1: Zeker.
0: Heet het ook docent op basisonderwijs of... Of moet je wat anders zeggen?
1: Het is meestal meester. Dat meester, is ja. Ja, dat, passend voor de kinderen.
0: Nou,
1: ja.
0: Voor welke groepen?
1: Ik doe dit jaar groep 1-2.
0: Mm-hmm.
1: Dus de allerkleinste. Ik heb ook in groep 5 gestaan, ook in groep 8 gestaan. Ja, ik denk dat elke leeftijd wel zijn charmes heeft.
0: Heb je voorkeur in? Of zeg je wat je zegt, elke leeftijd heeft wel zijn charme. Dus dat maakt me niet zoveel uit.
1: Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, ik vind groep 1-2, die kinderen zijn zo enthousiast en zo fantasierijk. Ja, ik vind dat heerlijk. En als ik daar dan even mee mag lopen in die ontwikkeling, dat vind ik fantastisch.
0: Dat is heel verantwoordelijk ook, hè? Zeker met de jongere leeftijden. Want ja, je wordt daar wel gevormd, hè?
1: En zeker. Nou ja, ze komen heel... Nou ja, klein wil ik niet zeggen. Hè? Elk kind is op zijn eigen manier groot. Mm-hmm. Maar ze komen op 4-jarige leeftijd binnen met papa of mama, opa en oma. Van, hey, ga maar naar die meneer of mevrouw toe die je niet kent. Ja. Naar die 30 paar ogen die je ook niet kent. Ja, en hoe mooi is het dan om te zeggen van, hey, maar je mag in vertrouwen hier komen ontwikkelen en groeien. Ja, en als ik daar dan nogmaals een stukje mag meedoen, dan heel graag.
0: Ja. Heeft het ook invloed op jouw eigen levenshouding? Hoe jij met de kinderen om moet gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, het is, nou, wat ik net zei, denk ik, vat dat ook wel een beetje samen. Het is heel belangrijk dat we kinderen gewoon nog steeds hun eigen waarde laten. En niet dat het is een kleiner kind. Hè, maar elk kind kan ook daarin groeien. En
0: zeker,
1: op zijn eigen manier groot zijn.
0: Ja.
1: En als een kind dan binnenkomt, zeg ik ook altijd, hey, grote kleine vriend, wat fijn dat je er weer bent. Hè, om die manier gewoon een beetje daar speels een stukje ontwikkeling mee te geven.
0: Ja, ja, lijkt me wat dat betreft een fantastisch beroep.
1: Zeker.
0: En maar hopen dat de kinderen natuurlijk ook nog een beetje muzikaal zijn. Dat zou helemaal mooi zijn. Want dan zouden ze ook later kunnen genieten van die mooie muziek bijvoorbeeld van Foreigner.
1: Zeker.
0: Ja, want daar gaan we nu naar luisteren.
1: Kijk eens aan. Met veel plezier.
0: En welk nummer gaan we laten horen?
1: We gaan naar Jukebox Hero.
0: Jukebox Hero. En daarna Bryan Adams en Tina Turner. 2 voor de prijs van 1. MUZIEK

0: That's all. Nou, het is heel wat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Twee grootheden bij elkaar. Bryan Adams en de helaas veel te vroeg overleden Tina Turner. En mm-hmm. It's Only Love. Ook weer uit de 80's, 1984. Het is wel een periode waar je veel mee hebt, volgens mij.
1: Ja, zeker. Nou ja, waar ik een beetje ook de lijst natuurlijk op gebaseerd heb, is nou, allereerst goede muziek en goede teksten. Mm-hmm. Maar waar we net ook over hadden, vooral de gitaarriffjes.
0: Ja.
1: En nou ja, dit nummer heb ik ook wel een beetje gekozen, zodat ik een beetje kon smokkelen met twee artiesten. Ja. Met Bryan Adams en Tina Turner.
0: Ja, wat je bij Don Henley niet hebt gedaan, dat je de hele Eagles nam.
1: Zeker.
0: Dacht je nu van, ja, ik moet dat toch een beetje inhalen.
1: Ja.
0: Hé, hey, luister eens. Jij zei ook dat je hebt meegedaan aan de musical die nu in Barneveld speelt. 4045. 85 voorstellingen heb je daaraan meegedaan. Wat deed je daar precies?
1: Ik zat daar in de figuratie. Nou ja, ik speelde eigenlijk van allerlei rollen door de hele musical heen. Dus van verzetsman tot iemand in de verkeerde kant, zeg maar. Ja. Tot burger in het dagelijks leven.
0: Want even misschien nog uitleggen voor die mensen die het helemaal niet weten. Waar gaat het een beetje over?
1: 4045, de musical, gaat over de Tweede Wereldoorlog. En er zijn twee broers. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpersonen. En de ene kiest de kant van de Duitsers. En de andere gaat in het verzet. En hoe dat afloopt en hoe dat eruit ziet, dan ga zelf kijken.
0: Dan moet je kijken. Ja, we kunnen niet te veel verklappen.
1: Nee, maar het was fantastisch om op deze manier ook dit verhaal te blijven vertellen. Ja. En daar onderdeel van te zijn is heel gaaf.
0: En hoe komt nou een willekeurige leerkracht uit Ede bij deze musical terecht?
1: Tijdens de PABO heb ik trainingsacteur gedaan. Dus daar de opleiding voor gedaan. Hè, met verschillende opleidingen daar oefenen met studenten. Hè, denk aan oudergesprekken oefenen. Hè, dat je een ouder speelt. Hoe zit dat dan? En ik vind het heel leuk om daarin een rol te spelen. En toen ging ik eigenlijk kijken voor tickets voor deze musical. En toen stond er dat ze nog mensen zochten. Dus toen heb ik me aangemeld. En toen dacht ik, ja, wie niet waagt, wie niet wint.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo is het
1: en
0: gekomen.
1: Zo, ja,
0: zo is het gekomen. Heel mooi. En dat voordeel heb je dan dat je de musical van binnen en van buiten kent.
1: Zeker.
0: En hem uiteraard iedereen aan kan bevelen om te gaan zien.
1: Ja.
0: Ook een aanbeveling is waard om eens te luisteren naar Whitesnake misschien.
1: Ja, nou laten we dat doen zometeen dan.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Here I Go Again is het nummer dat je hebt uitgekozen. Ook weer uit de 80's. Mm-hmm. En dat laten we opvolgen door niks minder dan Fleetwood Mac. Maar daarover later meer. Whitesnake.

0: Fleetwood Mac, of eigenlijk moet je zeggen Stevie Nicks, want die heeft hier toch wel de hoofdrol, hè? Silver Springs.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee waren we in de 70s.
1: Zeker.
0: En ook weer op vinyl thuis, zeker.
1: Ook weer op vinyl thuis, ja. Zeker waar.
0: Zonder tikjes.
1: Of zonder tikjes.
0: Heb je dat wel eens, dat je dan zo'n LP hebt waar dan tikjes in zitten? Ja, zonde of juist niet? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik heb wel een aantal albums en zeker wat nummers waar ik een tikje hoor. Ook een overslag. En dan is dus grappig, want dan ken je het nummer heel goed. Hè? Bijvoorbeeld van Spotify.
0: Ja.
1: En dan hoor je opeens een overslag erin. Dan denk je, hé, dat
0: hoort
1: is,
0: niet.
1: Dat is anders.
0: Ja.
1: Ja, en het gekraak of het geruis. Ja. Hè, de ruis, ja, dat vind ik dan wel een beetje bij vinyl passen.
0: Ja, dus ja. Dat doet je eigenlijk wel wat. Van, nou ja, dat is wel een beleving dan.
1: Zeker, ja.
0: Een beleving die je dan met cd's niet hebt. Want als het stil is, is het stil.
1: En dan is het zeker stil.
0: Ja. Nou, mooi. Dat was hem dus, Fleetwood Mac, Silver Springs. En daarmee waren we in de 70s beland. Maar we gaan weer een stap maken naar het jaartal van nu, 2026.
1: Dat is zeker waar.
0: Waarmee doen we dat?
1: En dat doen we met Nothing But Thieves. Een band uit Engeland. Mm-hmm. En een heel aantal jaar zijn ze al aan het klussen met de weg. Aan de weg, om zo maar te zeggen. Niet aan de weg, maar. Eigenlijk begonnen als een heel klein bandje en steeds groter aan het worden.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben nu een aantal, ik denk 4 albums nu staan.
0: Ja.
1: En dit is het nummer Evolution.
0: Denk je dat het ook tekenend is voor hun weg die ze opgaan, Evolution?
1: Ja, dat denk ik wel. Zij pakken altijd een maatschappelijk onderwerp. Dus het gaat over Dead Club City was hun vorige album. Moral Panic. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de wereld? En nu zijn we eigenlijk, zeggen ze zelf ook, over die grens heen. En nu zitten we eigenlijk een soort in Evolution. Hoe ontwikkelen we elkaar nou eigenlijk?
0: Er is nog geen heel album uit waar dit nummer op staat. Het is nog even een singeltje.
1: Ja.
0: Maar dat neemt niet weg dat wij wel in blijde verwachting zijn van het hele album natuurlijk.
1: Dat klopt zeker.
0: En we laten het volgen door de Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Ja, het licht mag nog ietsje meer op, Ruben.
1: Het was donker, maar dat is wel de sfeer dan, hè? Kaarsje erbij aan en lekker even met Bruce in de weer.
2: Zeker
1: Dancing
2: waar.
1: In the Dark, 1985 van het album Born in the USA. Zegt dat album jou wat?
2: Ja, nou ja, ik heb hem in de kast staan. Dus het is bijna een soort iconisch. Dat was ook wel een van de LP's die wij thuis echt wel vooraan in het rijtje hadden staan, geloof ik.
1: Maar wat ik zelf met Bruce heb, is de energie die hij uitstraalt.
2: Zeker. Ja, ook op het podium, als je hem live ziet, dan... we hadden het er net even over, bijna onvermoeibaar.
1: Ja, hij geeft zich helemaal voor zijn publiek. Fantastische man en ook goede teksten.
2: Zeker waar.
1: Want als we het over de tekst hebben, dan pikken we er toch even uit.
2: Ja.
1: You can't start a fire without a spark.
2: Zeker waar.
1: Dat zou jij als een motto kunnen hebben.
2: Dat is zeker wel een motto die ik graag meedraag.
1: Want leg dat eens uit.
2: Nou, ik vind dat... hoe klein het ook begint, hoe groot het ook kan zijn. Hè? En dat vind ik ook wel een beetje bij het onderwijs passen. Mm. Hoe klein ze binnenkomen, je moet wel een beetje aanwakkeren tot het iets groters wordt of dat het vuur wordt.
1: Mooi motto.
2: Ja.
1: Wij gaan luisteren naar jouw laatste opname. Pink Floyd, Wish You Were Here. Kan je in 5 seconden zeggen wat het jou doet?
2: Fantastisch kippenvel.
1: Oké. Okay. Meer hoef je er niet over kwijt.
2: Zeker waar.
1: Bedankt dat je er was. Hier is Pink Floyd, Wish You Were Here, jouw laatste plaat.
3: And then neither would you, Derek, this star nonsense.
4: Yes.
3: No, it isn't.
4: I'm sure of it.

0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag. Welkom bij Stilok Radio, het kerkelijke geluid in de regio. We zijn weer tot 7 uur bij u met veel muziek en met een kerkdienst die om 5 uur begint. En die zal komen vanuit de Julianakerk aan de Prins Bennerlaan. Het is de middagdienst van de hervormde gemeente van Veenendaal. En voorganger in deze dienst is dominee B.J. Mouw uit Hendrik in de Wambacht. Tot 5 uur luisteren we naar gevarieerde geestelijke muziek.

Zo dadelijk gaan we overschakelen naar de Nederlands hervormde Julianakerk aan de Prins Bernhardlaan voor het beluisteren van de middagdienst. In deze dienst zal voorgaan dominee B.E. Mouw uit Hendrik Ido Ambacht. De schriftlezing in deze dienst is uit het tweede boek van de Kronieken, 2 Kronieken, 20ste hoofdstuk. Wij wensen u een gezegend uur toe bij het beluisteren van deze dienst.

Goedemiddag gemeente en gasten hier in de kerk en online met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Mouw uit Hendrik Ido Ambacht. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De diaconale collecte is bestemd voor de ouderenwerk. De tweede collecte is voor kerkbeheer en bestemd voor het jeugdwerk. De derde collecte is bestemd voor het wijkwerk. U kunt bijdragen via de collectezakken en via de Apostel-app. Alle collecten en evenals de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte aanbevolen. Ter inleiding op deze dienst zingen wij nu Psalm 95, vers 1. En daarna is de gelegenheid tot stilgebed. Namens beide wijkkerkraden wens ik u en jullie een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk dat zijn hand begon niet en nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wat doe je als je weet dat de komende tijd heel spannend wordt? Misschien niet eens u persoonlijk, maar het verhaal dat we vanmiddag lezen, daar ziet een koning zich midden in de spanning geplaatst. Hij staat in een wereld waarin van alles gebeurt en hij weet, ik weet niet precies hoe het loopt, maar er kan van alles gebeuren. Wij kunnen zomaar de komende tijd verlies lijden, meer dan alleen maar bezit. En die koning die doet iets op dat moment zo ontzettend mooi. Ik denk eigenlijk een verhaal dat u niet zo goed kent, denk ik. Ik ken het zelf niet zo goed. Maar ik kwam het tegen en ik dacht, wat gek dat we dit verhaal niet zo goed kennen. Want er gebeuren daar dingen die kunnen je ontroeren, denk ik, verwondering brengen, maar ze kunnen je ook helpen om net wat anders te kijken naar de wereld waarin wij leven. Waarin van alles gebeurt, waarin je dingen op je af kunt zien komen, waar je je zorgen over maakt, in het groot of in het klein. En die reactie van die koning, dat is geloof, dat is aanbidding. Daar gaan we over nadenken in deze dienst. Aanbidding in angstige tijden. En daarom gaan we zingen, Psalm 100. Dat is een psalm waarin we de lof brengen aan God die ons gemaakt heeft. Hij is degene die ons wijdt. Ons leven is van hem. We aanbidden God met Psalm 100.

Hou dat laatste couplet even in uw gedachten. Dat komt straks terug als we de schriftlezing horen. Een soort refrein van het volk van God. Want goede tieren is de Heer. Dat is een refrein waarbij wij leven. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 16. Over de belijdenis dat onze God de wereld regeert en dat zelfs koningen buigen. Daar zullen we alles van horen straks. Psalm 68, vers 16. Nadat we ons geloof hebben beleden, verbonden met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen. Al eeuwenlang, wereldwijd, ook vandaag, klinken deze woorden in allerlei talen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de dood zelf. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. De opstanding ook van ons lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.

Het is ook mooi als je zo met elkaar kunt zingen. U bent daar waarschijnlijk aan gewend. Maar misschien hebt u bijvoorbeeld in Frankrijk wel een kerkdienst meegemaakt met z'n tienen. Dan zit u, als u hier zingt, net wat anders. Hè? Daar mag u ook wel dankbaar voor zijn. Gewoon voor muziek, daar gaat het namelijk vanmiddag over. Over hoe muziek voor het leger uitgaat. Dat als je samen zingt over de goedheid van God, dat dat in deze wereld iets doet. Nou, dan ben je bevoorrecht als je dat met elkaar kunt doen, ook vanmiddag. Laten we samen bidden om de zegen van God als we de Bijbel open doen. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, in uw Zoon die onze Heere is, Jezus Christus. Zo komen we vanmiddag bij elkaar om onszelf moed in te zingen. Om anders naar de wereld te kijken, omdat u bestaat. Wij danken u dat u een volk wijdt in deze wereld. En dat u ons daar vanmiddag bij betrekt. Een volk dat van uw goedheid mag zingen. Uw goede tierenheid die tot in eeuwigheid is. Wij danken u dat u deze wereld bepaalt en niks en niemand anders. U bent de God van eeuwigheid. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. U hebt deze wereld in uw hand. En wat wij ook zien gebeuren en waar we ons ook zorgen over maken, u regeert. We zeggen u maar eerlijk dat wij dat gauw vergeten. Dat ook wij met al ons geloof, met onze liederen en gebeden en woorden, dat ook wij zo gauw leven alsof u niet bestaat. Alsof het nieuws deze wereld domineert. Alsof wij in handen zijn van leiders, van plannen, van ontwikkelingen. Heere God, vergeef ons ons ongeloof. Vergeef ons als wij soms niet anders naar deze wereld kijken dan iedereen om ons heen. En gun ons vanmiddag door de kracht van uw geest iets anders. Kom met uw woord, open dat. Zodat wij horen en verstaan en leven anders dan we deden. Werk die verandering in ons, zodat we met zoveel meer moed en vooruitzicht mogen leven dan we normaal gesproken doen. Als we de Bijbel lezen, wilt u er doorheen werken. Op zo'n manier dat dat niet een oud verhaal is van vroeger, maar uw woord voor vandaag. Hier in de kerk, thuis met ons verbonden. In het maken van de muziek, in het klaarzetten van de praktische dingen. In de zorg voor de gemeente vanuit de kerkenraad. In de verkondiging, in het verstaan, in de ontmoetingen. Dat alles mag meedoen in de aanbidding van uw naam. Dat wij uw naam op waarde mogen schatten in alles van deze wereld. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen met elkaar een prachtig verhaal uit de Bijbel. Het staat in 2 Kronieken 20. 2 Kronieken 20. Ik lees vanaf vers 1 en we lezen door tot en met vers 22. Over koning Jozefat in nood, wat hij dan doet en wat dat zegt voor het volk. 2 Kronieken 20. En we lezen vanaf vers 1. Twee Kronieken 20. En ik lees vanaf het eerste vers. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen. Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda.
En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. En ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere, voor de nieuwe voorhof. En hij zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan u tegen u stand houden. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Ze zijn daarin gaan wonen, hebben daar voor u een heiligdom gebouwd voor uw naam en gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen we voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. We zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult horen en verlossen. Wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken ze bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. Maar zie, zij vergelden het ons. Ze komen ons verdrijven uit uw bezit, dat u in ons bezit gaf. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen. Daarom zijn onze ogen op u gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en uw koning Jozefat. Zo zegt de Heere tegen jullie: wees u niet bevreesd, wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. Zie, ze trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil dat van de Heere met u is. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer, bogen zich voor de Heere. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten, ze stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. En de volgende morgen stonden ze vroeg op, vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken, bleef Jozefat staan en hij zei: luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en let op wat er dan gebeurt. Hij stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit zouden prijzen, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken. En ze zongen, wat wij net ook zongen: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen. En zij werden verslagen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongeren, het was 1955 en het begon met één vrouw. Eén vrouw die iets anders deed dan ze geacht werd te doen. Eén vrouw die de moed had om te weigeren. Het zette iets in gang waarvan de gevolgen merkbaar zijn tot vandaag.
1955 en het is in een bus. En die bus bestaat in het Amerika van dan uit twee delen. Een blank gedeelte voorin, een zwart gedeelte achterin. En de zwarte bevolking van die tijd in dat land, je weet het misschien, was verboden om voorin te zitten. Dat was voor de blanken. Zij mochten achterin. Rosa Parks zit achterin, zoals ze moet. Maar dan is het voorste gedeelte van de bus vol, het blanke stuk. Er komt een blanke binnen. Hij ziet dat het vol is, loopt naar achteren, naar de achterkant van de bus, in de verwachting dat er iemand voor hem zal opstaan. Rosa weigert. Ze weigert op te staan van haar zitplek voor iemand met een andere huidskleur. Dit is waar zij moeten zitten en zij blijft zitten waar ze zit. Het levert haar straf op en boetes en dat wordt opgepakt door een beweging. Je weet dat die in Amerika speelt. Die gaat over het verschil tussen blank en zwart. Die beweging pakt het op en ze organiseren een busboycott. Alle gekleurde mensen pakken niet meer de bus, maar gaan naast de busroute lopen elke dag. Ze stappen niet meer in, ze kopen geen kaartje, maar ze lopen. Het gevolg is dat wil de busmaatschappij niet failliet gaan, ze de regels moeten opheffen, zodat ze in één plek in de bus kunnen en niet meer gescheiden op huidskleur. Die groep had gevochten met een gevecht dat niet met wapens ging of met geweld, maar met lopen. Ze waren gaan lopen. En dat had verandering gebracht. Dat gebeurt vaker in deze wereld. Dat als de strijd met andere middelen gaat, dat iets verrassends teweeg brengt. Daar hebben wij net over gelezen. Over een strijd die wordt gevoerd op een heel verrassende manier. Je verwacht wapens, je verwacht legers, je verwacht strategie. Maar koning Jozefat stuurt muzikanten vooruit. En die muzikanten maken het verschil. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Als wij geloven in een God die de wereld leidt, die de wereld regeert en die ingrijpt wanneer hij dat wil, zijn onze beste wapens niet geweld of een geweer, maar een lied en een gebed en een woord dat God aanbidt. Daar gaan we over nadenken in de preek. Voordat we dat doen, gaan we eerst uw gave geven in de collecte. En daarna zingen we uit weerklank. Psalm 136, 1, 3 en 15. Daar klinkt dat refrein opnieuw. Want zijn goede tierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Uit weerklank, Psalm 136, 1, 3 en 15. Na de collecte.

Na de preek zingen we, zonder dat ik dat verder apart aankondig, Weerklank 230. 1, 2, 4 en 5. Weerklank 230. 1, 2, 4 en 5. Na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het moet toch een wonderlijke ervaring zijn geweest. Zondag 10 augustus 1941 aan boord van het Britse slagschip Prince of Wales. Van 9 tot 12 augustus organiseerden Winston Churchill en Franklin Roosevelt een ontmoeting. De Atlantic Charter Conference. Churchill, premier van Groot-Brittannië, voer op de Prince of Wales. Roosevelt, president van Amerika, voer op de Augusta. Die twee schepen verzamelden midden op zee en ze hadden een aantal ontmoetingen die dagen. Daar midden op zee spraken ze over de wereld, over hoe ze samen sterk konden staan, over het geweld van de Duitsers en wat ze daar in Europa mee moesten. Het document, de Atlantic Charter, werd een paar dagen later gepubliceerd, vol met fundamentele lijnen over internationale samenwerking. Dat gebruikt wordt tot op de dag van vandaag. Hoe kunnen we in vrede leven? Wat is nodig voor een land dat we zoeken? En juist even later zouden de Verenigde Staten instappen in de oorlog op ons continent. Maar die 10e augustus, die ene zondag, was een historisch moment. Op de Prince of Wales, het schip van Brittannië, kwamen ze bij elkaar. De twee wereldleiders, hun diplomaten, hun soldaten, hun matrozen van beide schepen. En ze komen op dat ene schip samen en ze houden een gezamenlijke kerkdienst. Je moet er straks, als je thuis bent, maar even beelden van googlen. Je vindt foto's, je vindt zelfs filmpjes. Van allemaal mannen in pak met bijbels en bundels in hun hand. Twee dominees van de twee landen vooraan. En je kunt ze zelfs horen zingen, O God, our help in ages past. Een versie van Psalm 90. En Onward Christian Soldiers. Ze bidden met elkaar. Ze delen het woord. Je zult er maar bij geweest. U zit in een kerkbank, maar dit zal maar een schip zijn. Middenschip, maar het zal maar een schip zijn. Dat je midden op zee, in zo'n entourage, waar je normaal gesproken zulke andere dingen doet. Je bent bezig met wapens en gevecht. En je houdt een dienst. En natuurlijk gaat het daar ook over wapens. Als je die foto's bekijkt, de grote kanonnen, je ziet ze staan. En toch, midden op zee, legers van twee landen, een kerkdienst onder leiding van de twee wereldleiders. En natuurlijk, hè, niks is volmaakt. Churchill en Roosevelt waren dat ook niet. Maar je kunt toch wel verlangen naar dat soort wereldleiders. Die een kerkdienst beleggen op zee. Midden in een oorlog. Juist na die Tweede Wereldoorlog dachten wij, we maken van deze wereld een mooiere plek. Dit nooit weer. Geef ons tijd, geef ons techniek en we helpen ons vooruit. Maar vandaag zijn we waar we zijn. Geweld, wapens, oorlog, strijd, het hoort blijkbaar bij het DNA van deze wereld. En dan vallen wereldleiders ook nog wel eens tegen. Ze kunnen het niet voorkomen en soms lijken ze toch juist de aanleiding van. Hebzucht, landlust, eigen eer eerst. Maar als wereldleiders falen, naar wie kijk je dan? En dan lees je over koning Jozefat in 2 Kronieken 20. Dat is toch een leider die je de wereld gunt. Zo anders dan de leiders van onze krantenkoppen. Hij vult zijn rol compleet anders in, op een manier die een beetje doet denken aan die Atlantic Charter. Met eerder gezang en gebed dan geschied. En niet dat deze leider niet onder druk staat, hè? Even voor het plaatje, dat je goed begrijpt wat de context is. Jozefat heeft net het nieuws gehoord. Een grote vijandelijke coalitie komt op jullie af.
En die coalitie heeft maar één doel. Het onder de voet lopen van Juda en haar koning. En die coalitie is zo sterk, daar is niks tegen opgewassen. Het is glashelder. Deze vijand heeft absoluut de overhand. Het einde is nabij. Dat is de context. Geef hen nog een paar dagen. Dan is het klaar. En dus wordt Jozefat bang. Heel bang. Is trouwens prachtig. Jozefat is niet de leider waar wij vaak voor vallen. Iemand die doet alsof hij nergens bang voor is. Alles onder controle. Nee. Jozefat ziet zich geconfronteerd met intense omstandigheden. En hij doet wat wij allemaal doen. Hij wordt bang. Is terecht. Er is in deze wereld zoveel om bang van te worden. Deze wereld kent kwade krachten die op vernietiging uit zijn. Dat kan u toch ook wel eens aanvliegen. En jou, als je weer eens leest van nieuwsberichten, slachtoffers, geweld. Dat je denkt, heeft hier nog iemand de regie? Misschien lees je het nieuws al niet meer. Hou je dat een beetje dicht, want het is toch altijd hetzelfde. Eén is nog niet voorbij, het andere komt alweer op. Afgelopen vakantie misschien bewust even alles van je afgehouden. Dat het je nu bijna weer overvalt. Al dat complexe. Wat leven wij voor wereld? Bang zijn in deze wereld is niet raar. Wij hebben zoveel niet onder controle. Het kwaad, gemeente, heeft zoveel ruimte in ons bestaan. De realiteit. En toch. Toch is er voor gelovige mensen ook meer. Zo mooi wat Jozefat doet in al zijn angst. Hij richtte zich erop om de Heere te zoeken, staat er. En dat doet hij niet alleen persoonlijk. Hij neemt het hele volk erin mee. Hij roept een vaste uit. Roept alles en iedereen bij elkaar. Verzamelt iedereen bij het huis van de Heer. En gaat bidden. Het is toch heerlijk als je een leider hebt en zijn volk verbonden in gebed. Want wat, zie je hoe de koning en het volk hier samen gaan? Het is niet dat Jozefat iets doet voor het volk in plaats van het volk. Hij bidt met het volk. Hij brengt ze samen en ze bidden met elkaar. Dat is leiderschap. In Gods Koninkrijk. En vanavond maar even een prachtige roeping voor de kerkenraad. Die kerkenraad die wordt niet geroepen om bezig te zijn voor u of in plaats van u. Die is geroepen om bezig te zijn met u. Als zij hun werk goed doen, dan doet u niet minder, maar dan doet u meer. Broeders, als ik het maar even simpel mag zeggen, u bent aanmaakblokjes. Beetje oneerbiedig, maar u snapt wat ik bedoel. Als je een vuur aan de gang wil krijgen, dan begin je daarmee. Je bouwt zo'n mooi torentje met zo'n model zoals dat tegenwoordig moet. Hè? Al die blokken op elkaar, blokjes ertussen. En als die blokjes dan gaan branden...

Dan komt er iets in beweging. Zij krijgen u aan. Biddende leiders die anderen verzamelen om dat ook te doen. Nou klinkt dat natuurlijk in de kerk vanzelfsprekend dat je bidt. Ik weet niet of dat zo vanzelfsprekend is. Bidden is helemaal niet automatisch wat ons bepaalt, wat ons vormt. Voelt bidden vaak niet zo dat je eerst even niks doet, voordat je iets gaat doen. Je begint de dag met gebed, je begint de dienst met gebed en daarna gaat het beginnen. Want er ligt werk te wachten. Ik ben er steeds meer van overtuigd. En dat zeg ik ook tegen mijzelf en onze kerkraadsagenda. Dingen in de kerk, geloof ik oprecht, zouden anders lopen als wij meer, vaker, langer zouden bidden. Als gebed geen agendapunt is, opening, gebed en dan wat ter tafel komt. Maar als gebed de agenda was. Gebed als het doel en de kernactiviteit. Dat is wat hier gebeurt bij Jozefat. Daartoe neemt hij initiatief. Bidden wordt het werk. Toen Tim Keller, hij is inmiddels overleden, maar hij werd dominee in New York. U kent zijn naam waarschijnlijk wel. Toen hij werd gevraagd om dominee in New York te worden, was zijn eerste reactie nee. Hij zag het gewoon niet gebeuren. Hij had een jong gezin, moet je die in zo'n wereldstad laten opgroeien? Maar ook, kan ik dat wel? Hij vond zichzelf helemaal niet geschikt. Door een lange weg heen is hij het toch geworden. Maar hij wist vanaf het begin, schrijft hij, om dit aan te kunnen, om kerk te kunnen zijn in zo'n grote, seculiere stad, zal ik meer moeten gaan bidden dan ik gewend was. In een wereld waarin zoveel gebeurt, waarin wij geroepen zijn, onzeker, onrustig, zo mooi werk voor de kerk, bidden. Ik denk dat wij onderschatten hoe bijzonder het is dat je kan bidden. Hoe bidden kan bevrijden. En niet eens met wat je bidt en of dat dan wel of niet wordt gegeven, maar alleen al dat je kunt bidden. Als je niet meer bidt, dan komt als een boemerang alles bij jezelf terug. Als je bidden verleert, dat zul je gewoon merken in je eigen leven. Als je bidden verleert, wordt de druk op je eigen schouders groter. Want naar wie moet je anders kijken? Als je het niet bij iemand kunt neerleggen, dan ligt het bij jou. En dus kijk je naar jezelf. Maar waar gebeden wordt, daar is altijd en blijvend hoop. Blijkbaar is er nog één. Blijkbaar is er meer dan de omstandigheden van vandaag. Gemeente, alleen al dat u kunt bidden, nog los van wat je bidt, zo een zegen. U heeft een hulplijn. En die is nodig ook, want Jozefat is glashelder, vers 12. In ons is geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar God van onze vaderen, God in de hemel, u heerst over alle koninkrijken. Wij kijken naar u. Een prachtige zin. Gebed om uit je hoofd te leren. Dat je in één zin je eigen onmacht en de macht van God bij elkaar brengt. Dat is de reden waarom je bidt, je eigen onmacht. En dat is de reden waarom je bidt tot God, om zijn macht. Je bidt omdat je jezelf niet kan redden. En je bidt tot God omdat hij dat wel kan. Aan wie vraag je hulp? Aan diegene die meer kan dan jij. Wanneer doe je dat? Als je er zelf niet uitkomt. Anders hoef je het niet te vragen. Elk gebed. Jongeren, elk gebed, hoe klein ook, is een belijdenis op zich. Als je nog denkt, moet ik op belijdeniscategorisatie? Als je vandaag gebeden hebt, zou ik het maar doen. Elk gebed is een belijdenis. Je legt je leven bij God neer en je belijdt. Ik weet niet wat ik moet doen, maar u bent heerser van de wereld. U gaat over alle koninkrijken. Alle macht is van u. En daarom kom ik vandaag bij u terecht. Ik zeg dat zo omdat wij leven in een tijd waarin we veel van elkaar verwachten. En dus voelen we druk.
Als je het nieuws volgt, moeten alle crises worden opgelost door menselijke oplossingen.

We moeten anders leven, we moeten anders kopen, we moeten anders kiezen. Wij zijn in de kerk buitengewoon realistisch over wat mensen kunnen en niet. Wat wij kunnen en wat wij kunnen bereiken. Hebben we daar nou de wereld mee vooruit geholpen de afgelopen eeuwen? Wij erkennen hier in de kerk, wij hebben de gave om er een puinhoop van te maken. Maar dat realisme, dat maakt ons niet moedeloos. Juist in de kerk hebben we alle reden om te hopen, want wij kunnen bidden. Wij kunnen het niet, Heere God, maar u bent er ook nog. Niet onze mogelijkheden bepalen de toekomst. Dat gaat God doen. Bidden is de hardnekkige en eigenwijze voornemen om te blijven rekenen met de machtige, ingrijpende God. Jozefat en heel het volk, het is zo onrustig in de wereld waarin zij leven. En ze bidden. Een hoopvol werk om te doen, onderschat dat niet. Maar er is meer, want het gaat nog een stapje verder. Hun bidden wordt aanbidden. En dat is een prachtige beweging, ook voor ons, daar wil ik bij stilstaan. Dat bidden aanbidden wordt. Eerst is er het pleitende, het vragende. Heere, red ons. Verbonden, intens gebed. Maar dan komt er ook antwoord door de geest. Ja, Haziel mag namens God zeggen. Wees niet bevreesd. Stel jullie op. Blijf staan en zie het heil van de Heere met jullie. God beantwoordt hun gebed met een belofte. Hij verzekert hen van zijn aanwezigheid. Er is zoveel meer dan wat zij nu zien gebeuren. God regeert en dat zal hij krachtig laten zien. Hun bidden wordt dus beantwoord met een belofte. En die belofte vindt vervolgens geloof. En dan gaan ze keuzes maken. Dan gaan ze denken wat ze moeten doen. Belofte, geloof, keuzes. En de koning gaat als geestelijk leider voorop. Zo mooi zie je dan in gewoon de keuzes die hij maakt. Hoe die vertrouwt. Jozefat besluit tot een actie die is even wonderlijk als ongebruikelijk. Er is geen koning die dit eerder deed. Er is geen enkele militair adviseur, geen minister van Defensie die dit zou adviseren. Vers 21. Jozefat pleegde overleg met het volk. Stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit zouden prijzen, terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken. Wacht even. Dat je even goed begrijpt wat hier gebeurt. Er komt dus een grote vijandige coalitie op hen af. Die komen tot de tanden toe gewapend. Die komen niet op de koffie. Die komen niet onderhandelen. Het is geen diplomatie. Dit is niet beleefdheidsbezoek. Dit is komen om te doden. En Jozefat ontvangt hen met muziek. De voorste linies van het leger van Jozefat. Dat zijn ongewapende muzikanten. Jozefat, wat doe je? Je zet hun leven op het spel. Die mannen kunnen niet eens terugvechten. Waarom dit? Valt het je op? Dit had God helemaal niet opgedragen. Hè? Staat er helemaal niet. Ja, Haziel zei niet, nou Jozefat, moet je de muzikanten voorop. Dat zegt hij helemaal niet. Jozefat doet dit niet omdat het moet van de hemel. En juist daarom is dit zo mooi. Een vertaling van zijn vertrouwen. Dit is een koning die gelooft in de belofte van God. En dat is gevangen in een machtig beeld. Muzikanten voor soldaten. Woorden voor de wapens. Het is dus radicaal anders dan hoe Jozefat begon. Toen hij hoorde van die troepenmacht, toen werd hij heel bang. Maar dan gaat hij bidden. Hoopt hij op Gods belofte? Gelooft hij wat hij hoort? En angst verandert in aanbidding. Aanbidding is in het Engels worship. Misschien weet je wel waar dat woord vandaan komt. Worth, ship,
Worship is dat je zegt wat iets of iemand waard is. Aanbidding is dat je iets of iemand op waarde schat. Hier wordt God op meer waarde geschat dan wapens. Hier wordt meer verwacht van God en zijn mogelijkheden dan van mensen. Hier wordt beseft en bezongen wat het betekent als je gelooft in de aanwezigheid van God. Gemeente, dat is aanbidding. Dat is niet maar dat je een lied zingt in een bepaalde stijl. Worship is niet maar een soort warm gevoel wat je dan moet opwekken met een instrument. Aanbidding is dat je in alle omstandigheden God op waarde schat. Dat je durft te geloven dat de aanwezigheid van God alles anders maakt. Dat is aanbidding. En ik geloof oprecht dat dit het hart is van onze taak in deze wereld. Wij kunnen van alles doen en delen. We kunnen vertellen, verkondigen, vergaderen. Dit is de kern van onze roeping. In alles God op waarde schatten. Bezingen en verwoorden van de grote kracht van God. Wat het betekent. Zijn blijvende en dragende aanwezigheid. Hier wordt bidden aanbidden. Vragen wordt prijzen. Zorgen verandert in zingen. Omdat kleine, kwetsbare mensen geloven in de kracht van God. En geloven dat zijn belofte staat. Dat is aanbidding. En dan is het zo mooi om te zien hoe het volk erbij wordt betrokken. Dat volk is dus niet passief. De Heere God zegt niet, Jozefat, hou je mensen aan de kant. Gaan jullie even uit de weg. Ik zal voor jullie uit de vijanden verslaan. Nee, God schakelt hen in, maar dit moeten ze doen. Let op, stilstaan. Dat is toch prachtig. God van de Bijbel schakelt mensen in. En wat is je roeping? Stilstaan. Stilstaan, kijken en zingen. Zingen hoe je God redt. Dat is wat dat volk moet doen. Zitten wij met onze beleidsplannen en winterseizoen en alles wat weer gaat beginnen. Dit is uw roeping, gemeente. Stilstaan. Kijken. En zingen. Dit is het diepste van wat wij kunnen doen in deze wereld. Onderstrepen van wat God doet. Wij dienen deze wereld niet het meest met wat wij doen. Echt niet. Wij dienen deze wereld het meest met bezingen van wat God doet. Dat we het zien, het beseffen, het belijden en eruit leven. Dat is God op waarde schatten. Veel gelovige gemeenten kunt u het niet hebben. Gevaarlijke omstandigheden. Donkere dreiging. Genoeg om bang van te worden. En Gods gemeente zingt. Muzikanten voor soldaten. Worship voordat de wapens komen. Omdat de strijd van deze wereld op een andere manier wordt beslecht dan op de manieren die ons vertrouwd zijn. Wij kunnen strijden met geweld, dat kunnen we in deze wereld. Wij kunnen terugslaan. Wij kunnen proberen de sterkste te zijn. Groter, beter, machtiger dan de anderen. Dan maak je in deze wereld kans als jouw leger groter of scherper is dan de tegenstander. Maar als God strijdt, ziet het er anders uit. Heb je dus ook andere wapens nodig? Dat zie je hier. Maar dat is een patroon. God beslecht zijn strijd zo anders. Dat zie je telkens. Jericho met dat lopen om de stad. Ezra en Nehemia, muziek over de muren heen. Maar je ziet het misschien wel het meest in zijn zoon. Onze Heere Jezus Christus. Jozefat stuurt muzikanten voor het leger uit. De meest kwetsbare plek. Onze hemelse vader stuurt zijn zoon voor de troepen uit. En dan op zo'n manier dat de wereldleiders met macht aan hem voorbij kijken. Want hij wordt niet geboren in het centrum. Hij wordt geboren aan de marge. Aan de rand. Bij de wieg proberen ze hem te doden. Aan het kruis proberen ze het nog een keer. De wereld wil geweld. Maar God beslist de strijd anders. De liefde van Christus overwon. In zijn strijd bleef hij trouw. En zo werd zijn dood
de weg van de vrede. Niet zijn leven en zijn winst, maar zijn verlies. God overwon op een totaal onverwachte manier. Zulke andere wapens dan waar wij naar keken. Dus niemand zag het. Ging aan iedereen voorbij. Gebeurde een beetje aan de rand. Maar ineens was er tussen God en mensen vrede. Gemeente, als God de strijd anders beslist dan met wapens en geweld, dan hebben wij andere wapens nodig dan we gewend zijn. Ik vind het zo mooi dat Jozef had eerst overlegd met het volk. Zie je dat? Jozef had hoort de verkondiging dat Jahaziel tegen hem zegt: jullie wapens gaan niet beslissen, God gaat het doen. En op dat moment komt het Jozef wat te binnen. Als dit waar is, als dit woord klopt en dat geloof ik, dan moeten niet de soldaten vooraan. Dan moeten de muzikanten eerst. Dan wordt de toon niet door wapens gezet, maar door worship. Maar in plaats van dat op te leggen, we gaan het zo doen, want ik heb geloofd. In plaats van het op te leggen, legt hij het ze voor. Zie je het gebeuren? Hij pleegt overleg. Prachtig, dat is een leider. Broeders en zusters, zegt die koning, dit is de situatie. U ziet wat er gaat gebeuren, wij zitten in groot gevaar. Ik heb de verkondiging van God gehoord. En ik geloof, gemeenschap, dat het heilig is wat we nu moeten gaan doen. Geen tanks, geen drones. Bidden en aanbidding. We hebben nu geen machines nodig. We hebben het refrein nodig. Loof de Heere, want zijn trouw en goedheid is tot in eeuwigheid. Dat ze zingen is al bijzonder. God belooft en het volk gelooft. En zo zingen ze midden in het donker van de goedheid van God. Maar weet je wat me ook opvalt? Wanneer ze zingen? Aan het begin. Je zou dit lied verwachten aan het eind. Als God zijn belofte heeft waargemaakt. Hij had gezegd, jullie moeten stil zijn, ga maar staan. Ik ga jullie redden. Wees stil, kijk en verwonder je over mijn kracht. Dan zou je denken, als dat dan gebeurd is, dan geef je dat terug in een lied van aanbidding. Als de vijand verslagen is, dan zing je halleluja. Als de dreiging weg is, dan zing je wat is onze God goed. Zie je wanneer ze hier zingen? Nog voor de strijd is losgebarsten. De omstandigheden zijn nog precies hetzelfde. Die troepenmacht is nog steeds onderweg. De oorzaak van hun angst is nog altijd aanwezig. En toch is er hier aanbidding. Toch wordt er hier gezongen. Want ook hier geloven ze in de goedheid en trouw van God. De goedheid en trouw van God is er niet alleen na bewezen diensten. God is niet alleen goed als hij geeft wat je vraagt. Zij hebben door de traditie van hun volk heen leren geloven. Zijn goedheid en trouw zijn eeuwig. En dus geloven ze dat ook vandaag. En zo is de goedheid van God voor u en voor jou ook een belofte. Bidden wordt aanbidden in je leven. Niet als je genoeg gezien hebt. Niet als je genoeg van God hebt gekregen. Niet als je vandaag genoeg hebt om op te vertrouwen. Bidden wordt aanbidden als God belooft en het volk gelooft. God belooft een nieuwe wereld, gemeente. Waar gerechtigheid thuis is. Waar strijd verleden tijd zal zijn. Waar vrede is voor altijd. Als wij dat echt geloven, dan is dit onze hoogste taak. Welk moment van de dag dan ook. Aanbidding. En dan zal juist aanbidding onze angst verdrijven. Probeer het maar. Als je je richt op wie hij is, dan verandert ook je ervaring met wie je zelf bent en hoe deze wereld is. Dan kunnen omstandigheden onveranderd blijven. En krijgen ze toch een andere stem. Omdat je stem geeft aan de krachtige aanwezigheid van God.
Bidden wordt aanbidden. En precies dat wordt in dit verhaal de sleutel. Laatste wat ik wil delen. Dit wordt het keerpunt in de strijd die er zal zijn. Zag u hoe we eindigden? Juist op de tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de vijand. Dat staat er niet toevallig. Juist waar Gods volk aanbidt, kan de hemelse Vader zijn krachten kwijt. Aanbidding maakt ruimte voor het werk van God in deze wereld. Anders gezegd, God troont op de lofzangen van Israël. Zijn volk vereert en God regeert. Dat hangt samen. Aanbidding is zo hoopvol. Met dat u God aanbidt, is er van alles te verwachten. Misschien neemt geweld wel toe in onze tijd, het zou kunnen. Misschien wordt geloven wel intenser. Misschien komt er van alles op ons af. Dan hebben wij van mensen weinig te verwachten. Van God des te meer. Hier in de kerk leert u anders kijken naar wat er gebeurt. Want wij geloven in de machtige, allesbepalende, goede hand van God. En ja, die is soms verborgen. Klopt, daarom zingt u, daarom bent u hier. Daarom bent u hier samen. Komen we bij elkaar, aanbidden we zijn naam. Om onszelf en elkaar er elke keer weer van te overtuigen. Dit alleen is de weg naar de vrede. Want in het woede aller tijden is nooit het lied verstomd. Gods hoede zal ons leiden. De volle vrede die komt. Bewijs ons uw genade. Dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden. In tijd, in eeuwigheid. Halleluja. Amen.

Laten we samen danken en bidden. Heer God, Vader in de hemel, u die koning bent en regeert tot in alle eeuwigheid. U die zo anders strijdt dan wij gewend zijn. U die ons roept tot zo'n ander heil dan wij zoeken. We danken u voor uw woord. We danken u voor leiderschap zoals koning Jozefat dat mocht laten zien. De eerlijkheid dat hij bang was. Zijn vertrouwen in wat u beloofde. En de moed om de vijand te ontvangen met muziek. Omdat u anders strijdt dan anders. Geef ons geloof om zo te leven. In de erkenning van onze angst, want onze tijd maakt ons soms ook bang. En wij zijn geneigd om daar op precies dezelfde manier op te reageren dan alle om ons heen. Maak het anders. Laat ons zingen. Wilt u ons laten zingen van uw goedheid en uw trouw? Dat we onze roeping en rol in de wereld verstaan, aanbidding. En dat aanbidden getuigenis mag zijn, daar waar u ons roept. Hier in de kerk, straks in ons dorp, op de plek waar we werken morgen. Op school als dat weer begint. Thuis bij de kinderen, voor de mensen voor wie we zorgen. De collega's die we tegenkomen morgen. Dat ons zingen getuigenis mag zijn. Soms weten wij niet zo goed wat we moeten zeggen. Laat ons dan zingen. Help ons om uw naam groot te maken in een ander kijken naar deze wereld. Dat wij u op waarde schatten in alle omstandigheden van ons bestaan. Wij danken u dat het lied nooit verstomd is. Dat u altijd een gemeenschap hebt die u aanbidt. Als wij gaan slapen, komen er aan de andere kant van de wereld mensen uit hun bed om tot u te bidden. Uw lof wordt nooit verzwegen. En zelfs al baby's verkondigen uw lof. De schepping bezingt hoe groot u bent. Help ons luisteren en ons verwonderen. Dat wij leven met moed en geloof. We bidden u voor elkaar. In de omstandigheden waarin we ons bevinden. Als wij soms zelf even niet meer kunnen zingen. Dat we dan ons mogen optrekken aan de stem van een ander achter ons of voor ons. En als wij genoeg hebben om stem te geven. Dat we daarin broeders en zusters mogen meenemen. Die hun stem even zijn verloren. We bidden u voor deze wereld, voor het schokkende dat ons elke keer weer stilzet. Het leed in Nepal en Tibet. En al die andere namen en plaatsnamen waarvan we lezen. Waar het kwaad huishoudt en de wereld gebroken is. Heere God, maak deze wereld nieuw. Kom in uw kracht. En breng het nieuwe Jeruzalem zo gauw als dat maar kan. Wees met ons, daar waar u ons roept. Zegen door meneer Westerink en door meneer Van der Noord hier op de plek waar u ze geroepen hebt. Dat ze ons mogen voorgaan in aanbidding. Het op waarde schatten van uw naam in alle omstandigheden van de gemeente. Zegen de kerkenraad dat ze aanmaakblokjes mogen zijn. Dat u hen zelf geeft wat ze nodig hebben. Om met geloof en vertrouwen ook in hun angsten tot zegen te zijn. Vergeef het verkeerde van deze dienst. Zegen wat van u kwam. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen met elkaar ons slotlied. Psalm van aanbidding. Psalm 89. Het eerste vers. We zullen eeuwig zingen van de goede tierenheden van God. Want zijn trouw zal nooit wankelen of bezwijken. Psalm 89 vers 1.

Dank voor de prachtige muziek. Ga van deze plek heen als gezegende mensen met het lied van Gods goedheid voor u uit. Tot zegen daar waar God u deze week roept. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de voortdurende nabijheid van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.

Welkom terug bij Stilok Radio, het programma Middagzon. Wij hebben daarnet geluisterd naar de kerkdienst, de middagdienst van de hervormde gemeente. En die kwam vanuit de Julianakerk aan de Prins Bernhardlaan. En voorganger in deze dienst was dominee B.J. Mouw uit Hendrik Ierwambacht. Wanneer u deze dienst nog een keer wilt beluisteren, dan kan dat via de website van Stilok. U logt in met het ID www.stilok.nl en u gaat naar het knopje kerkdiensten en vervolgens op de knop terugluisteren. En u kunt de hele middag, zondagmiddag, terugluisteren van deze middag. Wij, Stilok, gaan nu door met het programma Middagzon met diverse muziek tot 7 uur.

Ik lees u een gedicht van mevrouw Nel Benschop. En dat gedicht komt uit haar bundel Geloof jij dat nog? Het gedicht gaat over het geloofsartikel Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Is zo uw kerk, Heer, vol van kleine mensen, vol eigenwaan en van zichzelf vervuld? Met zo'n groot woord en met zo'n klein geduld, zo opgesloten binnen eigen grenzen? Is zo uw kerk, Heer, die van zich doet spreken, omdat ze niet uw opdracht heeft vervuld? Een licht te zijn, die zo door eigen schuld haar werk soms bij de handen af ziet breken. Is zo uw kerk, Heer, waar zo weinig blijheid, zo weinig van gemeenschap wordt getoond, en waar nog zoveel eenzaamheid in woont, dat mensen sterven aan hun eigen vrijheid? Heer, zo is onze kerk, zo vol van zonde, de uwe niet, want die is wijd en groot. Haar grenzen reiken verder dan de dood. Voor eeuwig hebt gij u aan haar verbonden.

Wij zijn aan het einde gekomen van het programma Middagzon op deze zondagmiddag. Vanmiddag werd Middagzon gemaakt door Dick Timmerman. En hij hoopt dat u met plezier hebt geluisterd. U kunt tot 4 weken na vandaag dit hele programma van de hele middag, 4:30 tot en met 7:00, opnieuw beluisteren via de website van Stilok, www.stilok.nl. Druk op de knop kerkdiensten en op de knop naluisteren en u kunt deze datum opzoeken. Wij hopen u weer te ontmoeten volgende week zondagmiddag om 4:30 bij ons programma Middagzon.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert.

Sam Bouwman met Yellow en How the Mighty Fall. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ja, het is een aantal weken geleden, maar de vakantie is voor mij helaas voorbij. Dus, maar dat betekent wel dat ik live weer in de studio kan zitten en we dus niet een opname hoeven te luisteren. En we dus ook weer nieuwe nummers kunnen gaan luisteren deze uitzending. En er zijn natuurlijk heel wat bijgekomen in de vakantie, dus deze hele uitzending gaat ook bestaan uit nieuwe nummers. We beginnen alleen wel iets vervelend nieuws. U kent misschien Brian Brooks wel van onder andere het lied Today en Refiner's Fire, Come Now's the Time to Worship. Die is helaas in de vakantie erachter gekomen dat hij nogal heel zware versie van kanker had en ook ondertussen helaas overleden. Maar hij was ook aan het werk aan een nieuw album en die wordt nog wel uitgebracht binnenkort. Dus daar gaan we zo meteen, mogen we daar het eerste nummer van luisteren dat er is uitgekomen. En eerst ook dan luisteren naar Today en daarna het lied dat is uitgekomen genaamd Whisper.

was dus Brian Dorksen met het lied Whisper van zijn aankomende album Breathing. Gaan we door met de rest van het programma, te beginnen met een nieuw nummer van Ross King genaamd Forward and On.

We Are Messengers met een nieuwe nummer, Room For You. We gaan nu door met het volgende nummer en dat is een nummer van George Wilson en het heet Power.

Switch met een nieuwe nummer You. Dan gaan we nu luisteren naar een nieuw nummer van Joel Vaughn. Hij heeft een lied uitgebracht genaamd He Still Does. En daar gaan we nu dus naar luisteren.

Ilaya Thomas met zijn nieuwe nummer All In My Head. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Carly Ann Taylor samen met KB. Ze hebben samen het nummer Lifeline uitgebracht en daar mogen we dus naar gaan luisteren.

Nona en Mitch Wong met een nieuwe versie van het nummer Center of Attention. Het volgende nummer is dan meer voor de misschien iets oudere rockers onder ons, namelijk een nieuw nummer van Stryper. En we gaan dus luisteren naar het lied Ashes to Roses.

was Skillet met een nieuwe nummer Lift Me Up. We hebben nog twee nummers te gaan voordat we even naar het nieuws gaan luisteren. En we gaan nu luisteren naar The Uprising, Simon Miles en God's Nation met No Dream Bigger Than This.

Dat was Hyperventon met zijn nieuwe nummer Stays. En dan hoort het al aan de muziek. We gaan er zometeen even tussenuit voor het nieuws. Daarna gaan we nog een uur andere nieuwe nummers luisteren die nog nieuw zijn. van onder andere Stephen Stanley, Good Weather Forecast, Limo Blaze, Caleb and John, Mercy Me, Josiah Queen en nog een aantal andere. En als eerste gaan we straks luisteren naar Connor Flanagan met zijn nieuwe nummer No Limits. Tot straks na het nieuws.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Stephen Stanley met Ain't On Me. En daarvoor hoorde je Conor Flanagan met zijn nummer No Limits. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met mooie nieuwe nummers. En het volgende nummer waar naar geluisterd is van Good Weather Forecast samen met Sofika met het lied Nomadic Tendencies.

Terrion met haar nieuwe nummer Focus. Het volgende nummer dat we gaan luisteren is van Heaven on Earth samen met Eklesto, Not Clyde en What Up RG. We gaan luisteren naar het lied Harvest.

John Keith en Ten Rock met een nieuwe nummer, Always Up. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer van Limo Blaze samen met Seth Schluder. Ze hebben samen een nummer uitgebracht genaamd What I Believe en daar mogen we nu dus naar gaan luisteren.

Zo, ik heb ongeluk de overgang aan laten staan. Maar we hoorden Gio, Delmec en Kodoku met Abba Hold. Het volgende nummer waarnaar we gaan luisteren is van Caleb en John. En we gaan luisteren naar een nieuwe nummer genaamd My Hope.

Mercy Me met een nieuwe nummer, Wake Up Sleeper. We gaan door met het volgende nieuwe nummer en dat is een nummer van Brian Fowler samen met Cochran & Co. en Matt Papa. We gaan luisteren naar het lied How Great is the Greatness of God.

Könige und Priester met het lied Ich brauch Jesus. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is een nieuw nummer van Josiah Queen. En we mogen luisteren naar zijn nummer Sundays.

Ann Wilson met haar nieuwe nummer Who I Am To You. Met nog 3 nummers te gaan zijn we aangekomen bij Jesua en Stephen Willow met Everywhere.

Dat was Damascus met het lied Allee. Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van het programma. En ik wil u hartelijk danken weer voor het luisteren ook deze week weer. Ik hoop dat u van heeft kunnen genieten van alle nieuwe nummers. Misschien ook wel een nummer hebt gehoord dat u vaker zou willen horen. Als u die weer op zou willen zoeken, dan kan dat via de afspeellijst naar alle nummers inkomen die afgespeeld zijn. Je kunt het vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje en daar kun je de afspeellijst vinden. Als u nog suggesties hebt voor het programma of misschien een verzoeknummer, dan kunt u die ook daar indienen. En ik had me goed, maar dat weet ik niet meer. Het is slecht genoeg. Dus als u nog feedback hebt of iets anders, dan laat het daar gerust achter en dan wil ik u een hele fijne week toe wensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending. Ik sluit het programma nu af met nog één laatste nummer van Brian Dirksen, namelijk het lied Everlasting. Dat leek me wel een passend nummer om ook het programma mee af te sluiten en te hopen dat u dat ook zelf zo. Dat is niet op deze zin om te zeggen. Het is ook, hij liet ook duidelijk zien dat hij zelf nog zo wilde blijven doorgaan tot het uiteinde. Brian Dirksen met Everlasting. Tot volgende.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

heel hartelijk welkom bij dit uur Zingend Geloven. Ik wil graag met u beginnen met een tekst uit Johannes 15. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Jigdal Jahu gaat zingen, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, met daarna het Klein Gloria gezongen door Selah.

Geprezen is uw naam. Reijer zingt Yeshua. Yeshua, de naam, de Hebreeuwse naam van Jezus, wat verlossing betekent. Een lied gericht op leven, opstanding en hoop. Maar we beginnen met het lied Wij danken u van Remco Hackert. Waar mogen wij voor danken? Voor Gods trouw, liefde, zorgen, beloften, zijn woord. Vult u het zelf maar in.

Yeshua, Zoon van God. Hij leeft. Michael W. Smith zingt ook over hem. Het is een Engelstalig lied, Draw Me Close. Trek mij dicht bij u, laat mij nooit meer gaan. Ik leg alles neer om u te horen zeggen dat ik uw vriend ben. Het lied daarna is opwekking 792, een eeuwig halleluja.

Oog in oog met u. Een eeuwig halleluja. Ik wil u nogmaals lezen Johannes 15 vers 16. Niet u hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Ademproject zingt kostbaar bij u. We mogen bij God komen. Elk moment is kostbaar in zijn aanwezigheid. En daarna zingt Celine Dion, Jesus, I need you in everything. Het gaat over het toevertrouwen van twijfels en dromen aan Jezus.

Jezus, ik heb u nodig in alles. En deze Jezus riep eens de discipelen om hem te volgen. Dat was niet iets voor alleen vroeger in Bijbelse tijden. Ook nu roept hij mensen om in beweging te komen. Jezus die langs het water liep, daar zingt Eline Segers over. Daarna, Nederland zingt met Jezus roept hier mensen samen. En God roept ons van Sela.

Zo komen we weer aan het einde van dit uur Zingend Geloven. Dank dat we ruimte hebben om dit uur met u samen te zijn. Graag ontmoeten wij u volgende week weer. Er wordt naar u uitgezien. Met dank aan Marcel Moerman die de techniek verzorgde. Mijn naam is Henny Mulder. En we gaan eruit met het Israëlische lied Hevenu Shalom Alechem. Vrede zij u allen.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 233. Ja, techniek vanavond. Van buiten lijkt die folk, maar van binnen is die rock. Of andersom, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, vanavond, lieve luisteraars, duiken we in de onwaarschijnlijke kruisbestuiving tussen heavy rockbands en gevoelige folkmuzikanten. Ze lenen opvallend vaak bij elkaar. En dat levert bijna altijd een mooi eindresultaat op. Dus Marcel, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen hoor.
0: Dan gaan we dat doen.

0: 1998. Van het album Garage Inc. hoorde je Metallica met Whiskey in the Jar. En natuurlijk, ik weet het eerder, Metallica hier de helden uit hun eigen muzikale jeugd, Thin Lizzy. Maar ook Thin Lizzy coverde hier al een oud Iers folknummer. Je hoort dit nummer bijna iedere avond wel uit een pub in het Temple Bar District van Dublin komen. Dus dit was een mooie opener, vond ik. Marcel, de kop is eraf.
1: Ja, lekker.
0: Ik zeg, het is een bijzonder huwelijk. Heavy bands en folk music. En de vraag in het eerste uur, waar wij even over mogen keuvelen, zo ja. Op deze Heideweek woensdag, is waarom zouden rockbands nou zo relatief vaak folknummers coveren?
1: Ja, we hadden het er net al even in de hal over. Hè? De folk wil iets vertellen. En heavy metal, nou ja, titel zegt het al, hè.
0: Dat is toch genre. Vaak bier, vrouwen en hatchés op de snelweg, toch? Dat is, daar gaan de teksten vaak over.
1: En veel volume.
0: Maar als je dan echt iets een tekst wil brengen met iets van inhoud.
1: Ja, dan moet je het klein gaan maken.
0: Maar dan moet je ook naar de mensen die gewend zijn om inhoudelijke nummers
1: absoluut
0: te schrijven.
1: Ja, want misschien kunnen mensen dat allebei wel, maar mensen die dat echt kunnen, die moet je opzoeken dan.
0: Ja.
1: Die bands die zijn er ook, dus.
0: Dus ik denk dat ze vaak lenen bij folk, omdat dat de mensen zijn die over, nou, noem maar over oorlog of over maatschappelijke problemen of dat soort dingen allemaal net even diepzinniger teksten kunnen schrijven dan dat de echte rockers kunnen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat het soms in een zachter genre beter overkomt dan alleen maar, nou ja, vol gas en.
0: En toch gaan we het eerste uur wel vol gas.
1: Ja, nee, maar daar hou ik ook wel van, daar niet van. Maar het is de boodschap of zo die je dan wilt vertellen.
0: Ja. En dat, ja, we gaan het meemaken. Ik denk dat heel veel, misschien wel de originele toch wel leuker vinden dan wat we hebben uitgekozen in het eerste uur. Maar soms wordt het er ook beter van als een heavy band het doet. Juist omdat dat je het niet van ze verwacht, krijgt het meer diepte of zo. Precies. Of meer waarde. Of
1: blijf
0: zo.
1: Vooral luisteren.
0: Zou ik zeggen, zeker doen. Lieve luisteraars, in de jaren 60 had iedere zichzelf respecterende folkartiest een versie van het Amerikaanse volksliedje House of the Rising Sun in zijn of haar live repertoire. Dat liedje is ontstaan in de regio van New Orleans en het is op het eerst op schrift terug te vinden in 1925. En de eerste bekende opname stamt al vanuit 1928 door ene Texas Alexander. Grootheden als Woody Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez, Nina Simone, ze hebben allemaal hun eigen versie uitgebracht van dit nummer. En als wereldwijde hit kennen we het nummer vooral in de versie van The Animals. En dat is al best wel een rockende versie. Maar de meest rockende versie, die werd in 1970 opgenomen door de band Frigid Pink voor hun debuutalbum. Hier is Frigid Pink met House of the Rising Sun.

Ja, je hoorde Judas Priest met Diamonds and Rust. Dat komt van het album Sin After Sin uit 1977. En de heavy metal pioniers van Judas Priest die namen dit nummer van Joan Baez al in 1976 op voor hun album Sad Wings of Destiny. Maar het verscheen dus uiteindelijk op Sin After Sin uit 1977. En Joan Baez die schreef het nummer over een persoonlijke gebeurtenis rondom haar ex-lover Bob Dylan. En ze was altijd erg in haar sas met deze cover door de ruige heren van Judas Priest. In een interview gaf ze aan helemaal verbaasd te zijn toen ze hun versie voor het eerst hoorde. En ze vond het een eer om door hun gecoverd te worden. Rob Halford, de zanger van Judas Priest, inmiddels kaal met een grote baard. Die nam onlangs nog een cover op van Jolene met Dolly Parton, de gisteren overleden Dolly Parton samen. Het is dus overduidelijk dat in ieder geval deze heavy metal zanger niet in hokjes denkt, maar doet waar hij gewoon lekker zelf zin in heeft. En zo hoort het uiteindelijk ook. Lieve luisteraars, een band die niet één keer, maar bijna stelselmatig naar de ongebruikelijke cover greep, dat was het Schotse Nazareth in hun begindagen. Wij kennen ze natuurlijk van die rockballadversie van het nummer Love Hurts van de Everly Brothers. Maar ze deden zoveel covers dat ze een heel blokje hebben afgedwongen vanavond. Ik wil beginnen met het nummer This Flight Tonight, wat folkzangeres Joni Mitchell op haar legendarische album Blue heeft gezet. De band luisterde heel veel naar dat album in de tourbus. En ik kan me prima voorstellen dat je daar graag naar wat anders luistert dan de harde muziek die je zelf iedere avond maakt. This Flight Tonight werd een favoriet van de band, die er daarom hun versie van maakte op het album Loud and Proud uit 1973. En een leuk weetje is, die versie van hun, dat was weer de inspiratie voor de band Heart om hun hit Barracuda op te nemen. Lieve luisteraars, hier is Nazareth met This Flight Tonight.

Twee jaar voor This Flight Tonight nam Nazareth Morning Dew op. Op hun eerste album, namelijk Nazareth uit 1971, staat deze cover van folkzangeres Bonnie Dobson. En dat nummer hoorde je toevallig vorige week in de uitzending. Ze waren niet de enige rockunit die dat nummer hebben gecoverd. Ook The Grateful Dead deed het. Episode 6 met Ian Gillan van Deep Purple erin. En Robert Plant van Led Zeppelin hebben zich allemaal gewaagd aan dit nummer. Over de nasleep van een nucleaire oorlog. Wat de reden is waarom die vorige week ook in de uitzending zat. En het volgende nummer, lieve luisteraars, zat er ook in vorige week. Toen heb ik jullie de versie gegeven van de hardrockband Uriah Heep. Maar de hardrockers van UFO waren net iets eerder met hun versie. Het anti-oorlognummer Come Away Melinda werd in 1963 geschreven en als eerste uitgebracht door Harry Belafonte. En daarna nam de folkgroep The Big Three met Big Mama Cass van de mama's en de papa's in de gelederen het op. En toen werd het voor het eerst echt een hit. Maar ook de harde jongens omarmden het nummer Uriah Heep en in dit geval UFO. Hier zijn ze met Come Away Melinda.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En dat komt van het album Use Your Illusion 2 uit 1991. En Use Your Illusion 2, dat was die met die blauwe cover. En Use Your Illusion 1, dat was met de gele cover. Het origineel maakte Bob Dylan voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. En van daaruit groeide het uit tot een ware kampvuurklassieker. Iedere scout heeft dit nummer wel op een gitaartje rondom het kampvuur ergens ingezet of meegezongen. En Eric Clapton die maakte daar al een veel rockier versie van, die de hitparades haalde. Maar de ultieme rockversie komt denk ik toch van Guns N' Roses. Die het nummer overigens ook na opname voor een film. In dit geval Days of Thunder met Tom Cruise. En hun live versie, gespeeld op de Freddie Mercury Tribute for AIDS Awareness, met een van hun allergrootste hits. Dat is als ze halverwege het nummer ook nog een stukje reggae er tussendoor douwen. Hadden het er even heel kort over net, Marcel. Mm-hmm. Van de drie versies, Bob Dylan, Guns N' Roses en daartussenin Eric Clapton. Ja. Dus jij zei, ja, Guns N' Roses is voor mij dan toch wel de ultieme versie.
1: Ja, misschien zit hij het best in mijn onder mijn hersenpan. Ja. Ik vind Eric Clapton een groot fan van, maar ja, dit nummer pakt mij van Guns N' Roses.
0: Ja. Ja, ik zelf zei, voor mij is hij net ietsjes over de top. En ik ben net iets meer fan van de Eric Clapton versie.
1: Maar dat mag hoor.
0: En dat mag, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Vooral omdat het mijn eigen programma ook is. Ja. Nee, maar het is absoluut een ongelofelijke hit geweest voor ze. En we zijn het wel over eens, zowel Eric Clapton als Guns N' Roses, ja, hebben hem beter gezongen dan dat Bob Dylan ooit had durven
1: dat
0: dromen.
1: Ja.
0: Lieve luisteraars, in de jaren 90 veroverden heel veel rockbands met hele knappe jongens als frontman, beetje type Marcel Moerman, Harry Hendriksen, zeg maar, de harten van menig vrouwelijk fan. Maar in sommige gevallen gebruikten ze daar dan wel nummers voor die door folkartiesten van een geheel andere generatie gemaakt waren. Zoals het volgende nummer, wat geschreven is door Yusuf Islam, toen hij nog gewoon als Cat Stevens door het leven ging. En dat was in 1970, 23 jaar voordat Mr. Big ermee scoorde. En ook Big mee scoorde, want het werd een van hun grootste hits. Hier zijn ze, Mr. Big met Wild World.

0: was een B-kantje in de tijd dat hun album Empire 1990 uitkwam. Queensryche met Scarborough Fair.
1: Vond hem erg mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ik denk dat jij het eerste uur misschien iets meer geniet dan het tweede uur. Maar dat gaan we meemaken zo meteen.
1: Want misschien loop ik wel weg.
0: Je zou denken, lieve luisteraar.

0: Waar is dat dit nummer altijd van Simon en Garfunkel is geweest. Maar deze Engelse folksong is helemaal terug te leiden naar 1670 qua tekst. En de eerste opgenomen versie van het nummer die lijkt op wat wij vandaag de dag kennen, die is al van voor de oorlog uit 1939. Maar ik denk dat de progressieve metalband Queensryche vooral Simon en Garfunkel wilde eren met hun versie. En je ziet dat vaak. Heavy bands die in tegenstelling tot hun hardcore fans, die het allemaal maar onzin vinden, hun bewondering uitspreken voor bands als ABBA of Simon en Garfunkel. Omdat ze gewoon niet in hokjes willen denken, maar de genialiteit herkennen als ze die horen. En dan vind ik, zeker Jeff Tate heeft een hele bijzondere, mooie, bijna opera-achtige stem die heel goed bij dit nummer past.
1: Helemaal eens. Ik zei al, dit is geen AI.
0: Nee, hè? Dit is AI. Nee, dat draait Harry sowieso niet. Maar...
1: Nee, dat weet ik. Maar dit is echt een pure stem. Ik vind
0: mooi,
1: het daar, ja, pakt me wel.
0: We gaan nog zoiets moois doen, lieve luisteraars. Want ik stel u de vraag: kan iemand net zo'n grote eikel zijn als hij geniaal of menslievend is? Hè, dus de ene kant een grote eikel, de andere kant geniaal en menslievend. David Draiman, de frontman van Disturbed, kan bij mij aan beide kanten dat gevoel oproepen. Als hij zijn handtekening zet op een van de vele bommen die Israël richting Gaza stuurt, ja, dan vind ik hem een eikel. Maar als hij zich uitspreekt over mentale gezondheid en suïcide, dan is hij een absolute held die mensen raakt op het moment dat ze het nodig hebben. Niemand is perfect, zullen we maar zeggen. In zijn pogingen om depressies en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken, nam hij met Disturbed het nummer The Sound of Silence van Simon en Garfunkel op. En voor heel veel mensen is dit inmiddels de ultieme versie. Het tweede uur, lieve luisteraars, draaien we de rol om en kijken we naar rockklassiekers die een folkbehandeling kregen. Maar eerst is hier Disturbed met het prachtige The Sound of Silence. Darkness, my own.

0: van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mensen.

0: 2015. Van het album Hair Down to My Grass. Hazy Dixie met hun cover van Final Countdown van Europe. Ja, de band Hazy Dixie komt uit Nashville, Tennessee en is zo redneck als het maar wezen kan. Ze hebben zich gespecialiseerd in bluegrass hillbilly covers van hardrock nummers. En ze gingen ooit al viral met hun versie van AC/DC's Thunderstruck. Maar ook nummers die je vooraf onmogelijk te coveren acht in bluegrass stijl pakken ze aan. Zoals hier de Final Countdown van Europe. Marcel, de vraag in het tweede uur. Ja. Waarom zouden er nou toch folkbands zijn zoals wat we net hoorden,
1: ja,
0: die heavy rock nummers willen gaan coveren?
1: Je hebt me wel op een bepaald been gezet, want ik dacht eerst, je hebt iets uit de Muppet Show op gedraaid. Maar ik denk, wat is dit, jongens? Ik ben een beetje flabbergasted. Nou, misschien om hun tekst wat kracht bij te zetten of zo. Ik heb geen idee meer.
0: Ik denk dat het fijn is voor een publiek wat de hele tijd naar folkliedjes over ellende, verdriet en moeilijke toestanden in de wereld moet uit. Dat je even zo'n nummertje krijgt. Hey, die ken ik. Dat is van AC/DC.
1: 180 graden draaien.
0: Hey, dat is Europe, de Final Countdown. Die ken ik. Dat ze eventjes het publiek weer even wakker schudden.
1: Nou,
0: ben je?
1: Ja. Nou, ik waande me eigenlijk in Ierland. Want daar ben ik voor mijn werk wel eens geweest. En daar gingen werden we uitgenodigd in de kroeg te zitten met Guinness en alles. En daar komen er allemaal van die muzikanten.
0: En ik garandeer je dat je dat gevoel wat je nu beschrijft, ga je nog een paar keer krijgen in het tweede uur.
1: Ik blijf nog even.
0: Fijn. Net voor de zomerstop, lieve luisteraars van Appassionata, mocht ik als gastpresentator een keer een aflevering van Jazz Spectrum doen. En toen draaide ik al een nummer van de volgende cd. Het Air Jazz Quartet nam in 1995 een cd op met allemaal jazzbewerkingen van Deep Purple nummers. Soms volledig onherkenbaar en soms toch juist wel. Kijken of u deze eruit haalt. Hier is Air Jazz Quartet met Smoke on the Water.

0: Rock and Roll, wat je waarschijnlijk kent van de band Led Zeppelin, uitgevoerd door de Boys of County Nashville. Alsof je zo ergens in Dublin een kroeg binnenstapt en denkt, hé, ik ken dat nummer ergens van, toch?
1: Ja, ja. Roept die sfeer op.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik zei al, je gaat dat gevoel wat jij beschreef net, voordat we dit blokje gingen draaien, ga je nog wel een paar keer terughalen, denk ik.
1: Ik vind het toch wel leuk, hoor.
0: Is lekker,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik hou hier ook best vrolijke muziek ook, yes, met die violten erbij. Zo. Ik vind het, ik word er wel heel blij van. Heel veel Ieren emigreerden naar Amerika en die namen hun muzikale erfenis mee. The Boys of County Nashville is een echte Ierse folkband, maar bestaande uit ervaren studiomuzikanten uit Nashville. En ze namen al een Celtic tribute op van U2, een van Metallica en deze van Led Zeppelin, Long Ago and Far Away. En daar staat dus deze versie van Rock and Roll op. Lieve luisteraars, de band Hellsongs is een akoestisch trio uit Zweden die hardrock en heavy metal nummers omzetten naar iets wat zij zelf lounge metal noemen. Maar ik noem het gewoon folk. Hier is hun versie van Black Sabbath's War Pigs. Hier is Hellsongs.

0: 2012 van het album Across the Seven Seas.
1: Circle of Fire, baptism of joy.
0: Evil That Men Do. Joey Brewers was al flink wat jaren de bassist in de succesvolle Iron Maiden coverband Up the Irons. En die zijn in januari te zien hier in Astrand in Ede. Gaat dat meemaken. Maar hij wilde wat anders met zijn favoriete muziek. Dus hij richtte een tweede tribute op, Maiden United. Een formatie met steeds wisselende samenstellingen die Iron Maiden nummers in een akoestische setting brengen. Met goedkeuring en uitgesproken bewondering van Iron Maiden opperbaas Steve Harris. En op deze versie van The Evil That Men Do hoorde je de fantastische Damian Wilson op vocalen. Lieve luisteraars, aan het eind van zijn carrière, vlak voor zijn dood, neemt country-legende Johnny Cash met producer Rick Rubin misschien wel zijn beste werk ooit op, The American Recordings. Op nummer 4, dat is de laatste voor zijn dood, nam hij zijn versie op van het Nine Inch Nails nummer Hurt. En wat de band betreft, de band Nine Inch Nails, is het nummer niet meer van hun, zeggen ze. Zij coveren slechts de Johnny Cash versie. Een groter eerbetoon kan je volgens mij niet geven en niet krijgen. Lieve luisteraars, hier is Johnny Cash met Hurt.

myself today to see if I still feel. I focus on

0: The Ghost of Paul Revere is een folk trio uit Portland, Maine. En op hun EP Field Notes Volume 1 namen ze een akoestische cover op van het Who-nummer Baba O'Reilly. En wederom klinkt het wat mij betreft alsof je het zo uit een pub ergens in Dublin had kunnen horen komen.
1: Ik moet even terugkomen op de eerste plaat.
0: Ja?
1: Dit zijn nummers die waar je hart van gaat kloppen en bloeden en... Geweldig.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, die eerste was maar gewoon even om...
1: Was een grapje.
0: Lieve luisteraars, ik gaf mijzelf de uitdaging om op zoek te gaan naar twee folkversies van nummers van de meest stoïcijnse, hardrockende bands ooit. Bands die maar één standje hadden, keiharde rock and roll van begin tot het eind van de plaat, iedere plaat weer. Motorhead en AC/DC. En voor Motorhead kwam ik uit bij de Engelse folk-punk band The Bad Shepherds. Van hun album By Hook or By Crook uit 2010 is hier The Ace of Spades.

Ja, lieve luisteraars, als je het zo zingt, dan wordt zelfs de snelweg naar de hel een hemelse trip. De Franse zangeres Emily Satt maakt doorgaans electropop in het duo Madame Monsieur. Maar op haar soloalbum Zero One uit 2009 waagde ze zich aan de complete heruitvinding van deze AC/DC-klassieker Highway to Hell. En ik vind hem mooi. Lieve luisteraars, de Amerikaanse pianist en arrangeur Scott Bradley is bekend om zijn bewerkingen van pop- en rocknummers in een stijl die zo in iedere nachtclub zou kunnen passen. Jazzy, bluesy, soul en allemaal met een roaring 20s vibe. Hij doet dat met zijn postmodern jukebox outfit band die hij steeds weer van andere gastzangers en zangeressen voorziet. Voor zijn versie van Guns N' Roses' Sweet Child O' Mine koos hij voor de waanzinnige soul-diva Misha Braden. En man, wat een heerlijke versie is dit geworden. Luister naar Scott Bradley's postmodern jukebox featuring Misha Braden met Sweet Child O' Mine.

0: Ja, de Amerikaanse komiek Richard Cheese maakte in 2005 een album vol parodieën van bekende rocknummers. Apparatief for Destruction. Dat is een knipoog naar de titel van het Guns N' Roses album Appetite for Destruction. En door Enter Sandman te combineren met Mr. Sandman kreeg dit ultra-heavy nummer van Metallica een heerlijke jaren 40, jaren 50 Andrew Sisters vibe.
1: Ja, vond ik. Kan wel stellen. Ja.
0: Marcel, je maakte je even zorgen aan het begin van de tweede uur.
1: Van de tweede uur, hè? Ja.
0: Van welke kant moet dit op?
1: Ja.
0: Maar volgens mij heb je na het eerste nummer ook alleen nog maar genoten eigenlijk.
1: Ja, wat ik al zei, ik heb een eigen playlist voor in de auto. En lekkere nummers noem ik dat. En daar komen er wel een aantal, die ga ik erin zetten.
0: Ja, want ja. Dat Sweet Child of Mine, dat vond je ook wel heerlijk, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, we aim to please, zeggen we dan zo mooi in het niet zo heel erg Nederlands. Maar lieve luisteraars, we zijn alweer aan het eind van een unieke uitzending. Waarbij we de frequente samenwerking tussen heavy rock en folk van twee kanten belichten. Marcel, nog voordat we gaan naar de eindriedel.
1: Ja.
0: Ik denk dat het me lukken gaat om nog zo'n uitzending in elkaar te draaien. Met uiteraard niet dezelfde nummers, andere nummers.
1: Ja.
0: Maar hetzelfde principe. Het eerste uur heavy rock bands die folk doen. En het tweede uur folk bands die heavy rock doen. Zeg jij, die uitdaging gaan we aan voor volgend jaar?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan wil jij hem wel weer draaien, denk ik.
1: Ik wil wel schuiven.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dat dacht ik al. Nou, dan ga ik die uitdaging bij deze aan. Ik ga proberen volgend jaar een soort gelijk soort uitzending te doen. We hebben het vaker gedaan, hè? Dingen terug laten komen. Omdat we met één uitzending er niet aan toe kwamen om alles te draaien wat we wilden doen.
1: Dat is het.
0: Dat gaat misschien met deze ook wel gewoon gebeuren. Marcel, bedankt dat je de folky rock in de branding wilde zijn vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben ook zo van de woordgrapjes. vanaf volgende week, lieve luisteraars, dan is uw vaste

0: presentator en dat ben ik op vakantie. En dat werd eerlijk gezegd tijd ook, want ik ben er wel aan toe, durf ik eerlijk te zeggen. En dat betekent dat u de komende 4 weken mag genieten van de uitzendingen die Peter en Marcel voor u in elkaar gaan draaien. Marcel, tipje van de sluier. Niet volgende week, maar die week erop, dan ben jij aan de beurt. Wat ga je dan doen?
1: Imagine Dragons, het eerste uur. En tweede uur, Muse.
0: En volgens mij heb je daar een hele goede gast bij, of niet?
1: Mijn eigen zoon.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dat wordt hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En de tweede uitzending, dat is over 4 weken.
1: Nee, dan, 9 september natuurlijk. Ja. Dat is mijn eerste. En 23 september doe ik. En dan is het item tijd.
0: Kijk.
1: Time.
0: Dat kan alle kanten op.
1: Dat kan alle kanten op. Dus er zitten echt pareltjes bij.
0: Ik zeg, dat wordt absoluut fantastisch. En ik ga luisteren. Dus 1 luisteraar heb je al vast. Tot die tijd, de komende 4 weken, lieve luisteraars, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met de Hollandse tweeling Tangerine, bekend van hun deelname aan Beste Zangers. Op hun laatste live album brengen ze de zoetgevoiste broers met hun Everly Brothers-achtige samenzang, de Van Halen hit Running With The Devil, zoals u hem absoluut nog nooit eerder gehoord hebt. Er is een studioversie van, ben ik deze week achtergekomen. Ik heb die beluisterd, daarna nog een keer de live versie geluisterd. En ik denk, live zijn die jongens zo waanzinnig goed. Ik hou gewoon de live versie erin. Van hun live album Running in the Family uit 2026. Tangerine met Running with the Devil.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ever before. I tear my arms, let me hold you like I never did.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zo...